0: Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de verdachte opgepakt. Bij het aanmeldcentrum zijn de laatste tijd vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. In Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Vannacht om 4 uur vertrokken de lopers van de 50 kilometer. Een uur later mochten ook de deelnemers aan de 40 kilometer beginnen. Over een uur zijn de mensen aan de beurt die de 30 kilometer doen. De eerste etappe gaat door de Betuwe, langs plaatsen als Bemmel en Elst. Veel rook gisteravond in het centrum van Hilversum. Daar was brand uitgebroken in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. Huizen en winkels eromheen werden ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje gisteravond groot gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in Madrid een glimp op te vangen van hun helden. De selectie werd eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Vandaag aardig wat zon, in het westen eerst nog vaak bewolkt. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100%

0: Radio Noordzee.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.

0: zijn van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

صارت روحك.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterroute.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
14: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Afnoe van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook is er een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan. Vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje sinds zondag wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus en daarna werden de spelers in het zonnetje gezet op het podium. Maar ze werden toegejuicht door de feestvierders. Alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de 108e editie van het wandelevenement. De eerste die de 50 kilometer doen vertrokken vanmorgen om 4 uur. Er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92, de jongste 11. En na het afscheid van Zandvoort komt er ook geen Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Volgens de Telegraaf heeft het circuit te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 al vol zit. Daarom pompt Assen ook voorlopig geen geld in aanpassingen die het circuit geschikt moeten maken voor een Formule 1-race. Vandaag is het weer aardig zonnig. In het westen eerst nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Voor de vakanties in Nederland is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files. Om te beginnen de A15 in Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: zo heet de plaat, hè? Robert van Hemert hoorde je in de Zandloopster.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Goedemorgen, welkom, 21 juli. Ik ben alweer een maand lang 51. Ongelooflijk, hè? Leven vliegt voorbij. Fijn dat je erbij bent bij de ochtendshow van Noordzee. Vandaag junkfooddag.
2: Oh, lekker.
0: Maar ik heb altijd vast ritueel bij de junkfood, bij het junkfood restaurant. Altijd zo'n hamburger, zo'n hele dikke. Ja, ik mag geen namen noemen. En dan nog van die kipstukjes erbij, weet je. Zoetzuur saus, ook lekker. En een milkshake aardbei. Dat is altijd mijn vaste ritueel. Ja, dan krijg je zo'n lichaam. Goed, fijn dat je erbij bent. Junkfooddag dus vandaag. Ik zou zeggen, neem geen broodrommel mee, maar doe vandaag gewoon even lekker...

Yves, dankjewel hè. Hartstikke goed. Goedemorgen, ochtendshow bij Radio Noordzee. 4 dagen rijden, geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden door werkzaamheden, dus dan weet je dat. En vandaag start hier de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Ga je meelopen of ken je iemand die meeloopt? Nou, ik hoop dat het fantastisch gaat worden dit jaar. Hier is Benny Nijman bij Noordzee.

Co Ferry, de Lidzo, die een plaat die je lekker kan mee lallen in het stadion, dacht ik zo. Dit is Radio Noordzee. Goedemorgen. Ik zei het al, de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse gaat vandaag van start. Sterker nog, de mensen zijn al gelopen. Om mij om 4 uur vanochtend, hè? Ja. Nou, mocht je mensen kennen, moedig ze aan, want het is nogal wat, hè? Meer dan 45.000 deelnemers met meer dan 70 verschillende nationaliteiten. Van 11 jaar tot 90. Elk jaar komen ze weer naar Nijmegen toe om 4 dagen lang 30 kilometer te lopen. 40 of zelfs 50 kilometer. En dit wandelevenement duurt tot en met de 24e. Wij zijn er vanaf morgen bij. En ook vrijdag zijn we te vinden. Morgen gaan we even Kerk even over bellen. Hij vertelt natuurlijk ook veel over in de middagshow. Maar mocht je dat niet horen, dan heb je dat. Morgen pakken we dat mee. Dan weet je dat. Zometeen een nederpoppepper heb ik van je nodig. Wat is dat, een nederpoppepper, Sylvan? Wil je het even uitleggen? Ja, een plaat die jou gewoon een extra boost geeft op deze dinsdagochtend. Welke mag dat zijn? Ik hoor graag van je. Laat even van je horen via radionoordzee.nl. Bovenin de website zie je een WhatsApp-icoontje. Even 1 keer op klikken en stuur je bericht door. Dus welke nederpoppepper wil je zometeen horen?

0: 200% puur Hollands. Dinsdagochtend 21 juli. Wakker worden met de grootste knallers van eigen bodem. En deze man gaat de Ahoy weer op zijn kop zetten. Vanaf 10 december tot en met de 14e is het weer tijd voor The Piano Man. Met heel veel artiesten. En gaat hij ook zijn nieuwe single tegen horen brengen? Dat is de grote vraag. Jeroen van der Boom, zijn kaarten beschikbaar op jeroenvandeboom.nl. En zijn nieuwe single Luchtballon hoor je nu hier bij Noordzee.
1: Af en toe slaap je hier.

0: 100% puur Holland. Zometeen Henk en Henk. Alles hebben ze geprobeerd om het goed te houden. Dat is niet gelukt, maar ze gaat wel zingen zometeen. En ook Russo met Mart Hoogkamer komt eraan.
1: Radio Noordzee.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Afne van der Meijs. Steeds meer mensen kopen medicatie online zonder begeleiding van een arts. En daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer over en weer aangevallen. Zo viel de VS onder meer Iraanse lanceerplatforms aan en Iran had Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait als doelwit. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag aardig zonnig, in het westen eerst nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Door de vakanties in alle regio's is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel twee korte files wel te verstaan. De A20 om te beginnen, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A50, Zwolle richting Arnhem, voor Apeldoorn, 10

0: pak mij.
1: Mart Hoogkamer hoorde je samen met Russo en de Amsterdamse Zomer. Pakt mij. Leuke plaat, hè? Ja, er komen altijd leuke nieuwe tracks uit dat evenement. Misschien was je er wel bij.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Hey Silvan, we zijn gisteren een stukje gaan wandelen langs de dijk bij Den Oever. Het waarde flink, de golven sloegen tegen de stenen. En ineens zijn we de ochtend, mam, luister eens, de zee maakt muziek. Dat vond ik zo'n mooie opmerking. We zijn gewoon een tijdje stil blijven staan om te luisteren naar de wind en het water. Daarom vraag aan jou om als Nederpop Pepper die mooie platen draaien van Treintje Oost uit met de zee. Dat nummer past voor mijn gevoel precies bij het moment van gisteren. Groetjes Patricia, dankjewel.

0: moment hoor je ochtendkoffie met Jekyll Holsken. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Morgen trouwens Mike Versteeg en Stefan Mondial. Die gaan we donderdag bellen. En vrijdag gaan we Frankie bellen. Frankie heeft een plaat uitgebracht, heet Hey Grap. Leuk plaatje, ga je vrijdag horen. Maar nu tijd voor de Hollandse hitlijst van deze week door Monique Smit. Ja.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Monique Smit.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37,995 en €205 netto bijtelling.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Afnoor van Meijs. Steeds meer mensen kopen online medicijnen zonder dat daar een arts bij betrokken is, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. Ook wordt gekeken hoe gebruikers weer terug kunnen naar de gewone zorg. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden en het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is. De laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms van raketten en drones aan, meldt het leger op X. Iran op zijn beurt bestookt Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. En de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Om 4 uur was de start voor de wandelaars die 50 kilometer per dag doen. En ook de 40 en 30 kilometer lopers zijn intussen op weg voor de eerste dag. De dag van Elst. De ruim 45.000 deelnemers variëren in leeftijd van 11 tot 92 jaar. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. En vooral aan de kust komen er wolken voor. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Er is van een ochtendspits op dit moment geen sprake. Er staan er slechts een paar korte files. Om te beginnen de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20, maar dan voor Delfshaven. Ook nog eens 4 kilometer file met nog eens 5 minuten vertraging.
0: 200% duur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: denk jij? Gaat hij ooit nog zingen of niet? Zou hij ooit de microfoon weer oppakken? Ik hoop het stiekem wel, want als artiest zijn, dan mis ik hem enorm. Nooit meer een morgen Marco Borsato hoor je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen. Junkfooddag is het vandaag. Ja, wat is jouw geheime junkliefde? Kroketje? Hè? Cassoufflé? Een dolle Nina? Zo'n gehaktstaaf is dat toch? Oh, lekker man. Nou, geef het door via radionoordzee.nl. Ik ben heel benieuwd wat er binnenkomt. Dankjewel voor het appen ook, Marcella. Sylvain, zou je Thomas Bergen kunnen draaien? Zijn nieuwe single, als je de keuze had. Ja, ga ik zo voor je doen. Dat komt helemaal goed. Vandaag ook begin van de Nijmeegse Vierdaagse. En vanaf morgen en ook vrijdag zijn we erbij op het Grote Plein.

kan hij zingen. Hè? Ongelooflijk, wat een stembereik heeft deze man. Thomas Berger. En als je de keuze had, bij Noordzee 200% puur Hollands. Zometeen Susanne Freek voor je. Stonden vorige week, twee weken geleden alweer. Op de maandag stonden ze bij Paleis Soestdijk te zingen. Zometeen hier bij Noordzee, nu Peter de Koning.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: De prijs van

0: één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
7: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over mensen die online medicijnen kopen zonder eerst een arts te raadplegen, meldt de NOS. Ze vragen zich vooral af waarom. Daarom gaat het Trimbos Instituut daar onderzoek naar doen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen hardhandig politieoptreden. In Bologna kwam een Marokkaanse man om toen agenten hem minutenlang tegen de grond gedrukt hielden. Bij de protesten raakten 11 mensen gewond. En een bijzonder fenomeen in de buurt van Oldenzaal. Daar is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het was een 10e graad onder nul. Dat is hartje zomer nog niet eerder voorgekomen, zegt Weer Online. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. En vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden.
7: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
9: Er is van een ochtendspits op dit moment nog altijd geen sprake. Door de vakanties in alle regio's op dit moment. Wel een paar korte files, zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland tussen

0: Ik die van jou.
1: Oh nee, niet mijn hart breken. Mooie plaat door Emma Heesens hoorde je bij Radio Noordzee.
2: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
1: Ja, ben je klaar voor de eerste bak koffie? Ja, want die gaan we drinken samen met Diego Holsken. Diego, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Heb je al een beetje zomervibes in je lichaam, of niet?
3: Ja, zeker. De zon die schijnt heel veel. Het is mooi weer. De temperaturen zijn goed. Dus ja, zeker weten.
1: Ja, ben je wel iemand die er tegen kan, tegen die warmte? Ik niet namelijk.
3: Nou, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja. Ik ben wel iemand die in Spanje zou kunnen leven.
1: Oh, oké. Okay. Nou, gisteren hadden we nog Jeffrey Kuipers in de uitzending. Die woont daar tegenwoordig, hè, die zanger.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik ben hartstikke jaloers.
1: Ja, kan me voorstellen. Maar ja, waar woon jij? Welke omgeving woon jij?
3: Ik woon in Sittard.
1: Oh, is ook prachtig, toch?
3: Ja, een hele mooie stad.
1: Nou, ben je daar geboren of niet?
3: Ik ben zelf ook geboren in Sittard, ja, geboren in getogen, ja.
1: Ja. Heb je veel mensen die daar gewoon altijd blijven? Die vinden dat heerlijk, toch? Die gaan niet...
3: Nou ja, ik moet je zeggen, kijk, mijn optredens zitten voornamelijk midden in het land of in het noorden.
1: Ja.
3: En ik heb wel eens over getwijfeld om dan te verhuizen.
1: Ja, snap ik.
3: Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik dan een hele avond onderweg ben geweest... en ik zie dan weer het bordje Sittard als ik thuis kom... dan voelt dat toch weer lekker.
1: Ja.
3: En dan voelt dat weer als thuiskomen, dus ja...
1: Ja, lastig,
3: ik denk, hè? Dat ik nog een tijdje blijf.
1: Nou goed, dan vinden ze daar denk ik ook wel fijn. Hey Diego, ja, een tijd geleden was volgens mij februari of zo... was die single Diner voor Twee, kwam uit. En nu, ja. Nu weer een nieuwe single. Vertel eens over de nieuwe plaat.
3: Ja, eigenlijk zijn we direct na Diner voor Twee... zijn we weer de studio ingedoken, Quincy en ik.
1: Ja.
3: En ja, we hadden allerlei ideetjes en we hebben van alles geprobeerd... en we waren ongeveer een uurtje bezig. En ik zeg, nee Quincy, dit is het niet jongen, we moeten helemaal opnieuw beginnen.
1: Ja.
3: En we zijn toen een rondje gaan wandelen met de hond van Quincy. En we zijn terug de studio ingedoken. En ja, toen kwam dit liedje uit, Momento. We hebben het samen geschreven. Ja. Het is de eerste single die ik zelf heb meegeschreven. Dus ik ben er heel trots op.
1: Leuk zeg. Maar hoe gek hoe dat werkt. Hè? Dat je eventjes gewoon uit de studio gaat. Een stukje loopt met de hond. Even een ijsje eten ergens. Even je brain even resetten. Hè?
3: Ja, kijk, je moet niet te graag willen. Want als jij alleen maar bent aan het pushen om iets moois te maken. Ja, dan gaat het niet lukken. Het is een creatief proces. Het moet gewoon op gang komen en je moet lekker inzitten.
1: Ja, dat doen jullie hartstikke goed samen. Zeg, voor de mensen die de plaat nog niet hebben gehoord... wat kunnen ze verwachten zo? We gaan hem zo draaien natuurlijk.
3: De mensen die nog niet hebben gehoord zou ik zeker zeggen... luister naar Radio Noordzee. En heel veel mensen hebben natuurlijk ook Spotify.

Ευχαριστώ. Dat laatste stukje hoort er zeker bij. De dijk in Groothart bij Noordzee. En Jekyll Holske daarvoor met zijn nieuwe single Momento. Leuke plaat. En ja, je hoort hem hier voor het eerst volgens mij. Ja, morgen trouwens Mike Versteeg en Stefan Mondiaal hoor je donderdag. En vrijdag hebben we Frenkie in de uitzending. En dan nu tijd voor de nieuwe single van Yves Berensen. Wat een knaller is dat ook weer, hè? Misschien is het tijd.

0: Radio Noordzee.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterrenslot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over de groeiende groep mensen die online medicijnen kopen zonder tussenkomst van de huisarts. Ze vragen zich vooral af waarom, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut dat onderzoeken. Volgens deskundigen kan het gebruik van zulke medicijnen gevaarlijk zijn. Het kunnen ook namaakmiddelen zijn. Ga je met de auto naar Frankrijk, let dan even goed op bij de pomp. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. Dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol, schrijft het AD. De meeste Nederlandse auto's zijn daar niet op gebouwd en dat kan voor flinke motorschade zorgen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen het hardhandig politieoptreden in Bologna, waarbij een Marokkaanse man omkwam. De man had een psychose en was agressief. Agenten drukten hem minutenlang tegen de grond en niet veel later overleed hij. Sommige protesten liepen uit de hand. Zeker 11 mensen raakten gewond. En we zitten nog midden in de zomer, maar in de buurt van Oldenzaal in Twente is vannacht nachtvorst gemeten. Weer Online noteerde onder een heldere hemel een minimumtemperatuur van een 10e graad onder nul. Zulke lage temperaturen in juli zijn de afgelopen 55 jaar nog maar een paar keer voorgekomen. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
19: Veel opvallende files op dit moment. Op het begin de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 2 rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En ook een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor afrit Rotterdam Centrum. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
17: Radio Noordzee. Met nu.

Piano Man te zien is van Jong van de Boom, einde van het jaar. Kimberly Fransens en Laat Me Lekker Leven. Goedemorgen. Dit is Radio Noordzee, 200% puur Holland. Voor de dinsdag, Junkfood dag vandaag. Wat is jouw guilty pleasure? Nou, het komt heel veel binnen hoor. Stil van, je kan me altijd wakker maken voor een viandel. Oh ja, dat is een frikandel, maar dan een krokant korstje eromheen, hè? Dankjewel. Danny, dankjewel voor je appje. En Patricia zegt stil van, ik vind lekker twee kazenvlees met pindakaas ertussen. Gadverdarrie, echt waar? Is dat lekker? Ga ik een keertje proberen. Vandaag is de eerste dag van de vier dagen dat er geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Door werkzaamheden aan het spoor, dus dan weet je dat. En het begin van de Nijmeegse Vierdaagse. De 108e editie. Meer dan 45.000 deelnemers bij meer dan 70 verschillende nationaliteiten. Van 11 tot 90 jaar. Ze komen elk jaar weer naar Nijmegen toe om te gaan wandelen. Hè? 30 kilometer, 40 of 50 kilometer. En morgen en ook vrijdag, laatste dag, zijn wij ook te gast op de Vierdaagse met de middagshow met René Verkerk. Dat

0: allemaal vlekken natuurlijk.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Tijd voor de Hollandse Meestergalerij, waarin we artiesten en platen eren. Platen die we niet willen vergeten. We zijn gebleven bij de letter D. En dat is leuk, zou je denken. Want zo heet de plaat ook. Het is Henk Wijngaard. Het lijkt een beetje op George Baker-achtig. Een beetje, ja, zo'n beat zit erin. Henk Wijngaard nu in de Hollandse Meestergalerij.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: Wat zijn nou leuke plekjes? Welke campings zou je willen tippen? Waar sta je misschien met je caravan of met je vouwwagen? Geef het door via radionoordzee.nl. Dan gaan we zo meteen een leuk overzicht geven van de beste campings van dit moment. Dus geef het door via radionoordzee.nl.
1: Dit is de muziek van Radio.

0: Radio Noordzee. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Baboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak rond hun onveilige fietsen als het bedrijf wordt overgenomen. Het mag niet zo zijn dat mensen daardoor schadevergoeding mislopen, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk, schrijft het AD. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. En het is raar maar waar, in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal een grondtemperatuur van een 10e graad onder nul. Heel zeldzaam, want we zitten nu in de warmste periode van het jaar, zeggen de experts. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Vertraging gemeld op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht is voor veel vertraging tussen Maarn en Houten Oost. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur.

bij Julianendorp. Kan je lekker wandelen door de duinen, zeggen ze, met de voeten in de Noordzee. En daarna natuurlijk een patatje op het strand eten. Dat hoort een beetje met vakantie, toch, of niet? En Kim en Marcel zijn in Nijmegen. We zijn neergestreken op camping De Twee Bruggen in Winterswijk. De kinderen vermaken zich bij het zwembad en we ontdekken ondertussen de

langs de Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
4: Albert Heijn. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Baboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak tegen ze. Eigenaren eisen een schadevergoeding omdat hun Baboe bakfiets kapot ging. Moederbedrijf Axel wordt misschien overgenomen, maar dat mag er niet toe leiden dat eigenaren naar hun centen kunnen fluiten, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Heb je per ongeluk E85 getankt? Bel dan meteen de Wegenwacht voor advies, schrijft het AD. De dode man die gisteren in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest werd gevonden is niet door een misdrijf omgekomen, zegt de politie. In het huis werd ook wiet geteeld en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren is niet duidelijk. Ja, het klinkt vreemd zo midden in de zomer, maar in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal vlak boven de grond een 10e graad onder nul. En dat is zeldzaam in deze tijd van het jaar, zeggen experts. Verklaring is dat het helder weer was en door de droogte van de laatste tijd koelt de bodem extra af. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij en het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

maakt me nou niet gek. Nee, Leeuw Kleine samen wel Welten. De Amsterdamse zomer. Goedemorgen. Ja, heb jij toevallig je wandelschoenen aan? Het zou zomaar kunnen, hè, want de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. We zien al die prachtige beelden online voorbij komen van die mensenmassa die aan het wandelen is. Ben jij toevallig aan het lopen en luister je naar Radio Noordzee, dan ongelooflijk veel plezier en succes. Het valt natuurlijk niet mee. Ik heb het nooit gedaan hoor, maar een collega van mij toen destijds bij Hart van Nederland, die heeft hem gelopen. Nou, en Evelien de Bruin is hem nu ook aan het lopen. Dus heel veel sterkte, heel veel succes en mogen alle kracht die je nodig hebt tot jou komen. Morgen is de Radio Noordzee trouwens ook present in Nijmegen. René en Jonathan van Wat een Middag hier op Radio Noordzee, die doen verslag vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Wouter, die presenteert dan hier in de studio tussen 4 en 7. Dus ja, ook bij Radio Noordzee kan je toch een beetje van de sfeer meekrijgen van die Vierdaagse. Heel, heel erg leuk. Doen ze trouwens ook op vrijdag. Straks een goed gevulde shownieuwsupdate. Monique Smit, die ga je zo horen. Even kijken, andere artiesten die voorbij komen. René Vroger en Waylon die in duet gaan. En nou, dit is wel wat hoor, een heel grof gebekte Radio Noordzeester. Maar eerst is dit van Dik Hout. Deze plaat Alles of Niets.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Marco Schuitmaker heeft van Jan Smit waardevol advies gekregen. Dat vertelt Marco aan JJ Boske in diens YouTube-serie Day One. Jan, die zelf als jong jongetje doorbrak, gaf aan Marco onder andere het advies om er echt van te genieten wat hij allemaal meemaakt. Jan heeft zelf namelijk niet altijd bewust stilgestaan bij zijn eigen successen. Estefane Polman heeft volgens Rafael van der Vaart een grote rol gespeeld in de verstandhouding tussen hem en zijn ex-vrouw Sylvie Meijs. Dat vertelt Rafael aan Story. Volgens Rafael komt dat mede door de goede band die Estefane heeft opgebouwd met Damian, de zoon van Rafael en Sylvie Meijs. Estefane maakte volgens hem vanaf het begin duidelijk dat ze niet de rol van moeder wilde overnemen, maar wel iemand wilde zijn bij wie Damian terecht kan. Hoewel Sylvie en Estefane volgens Rafael totaal verschillende karakters hebben, kunnen ze heel goed met elkaar overweg. En goed nieuws voor fans van de Roelvinkjes. Het nieuwe seizoen van hun reality-serie is vanaf 1 augustus te zien op Videoland. Dries en zijn zonen Dave en Donnie, maar ook Marijn Kuipers, de vriendin van Dave, komen weer voorbij. Evenals Honoria en Lucienne, de huidige en ex-vrouw van Dries. In het nieuwe seizoen zal onder andere de verhuizing van Donnie naar Hoofddorp te zien zijn en het 40-jarig artiestenjubileum van Dries.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 7:50 naar SBS6.

van Monique Smits is niet meer te houden. Nou, en datzelfde gold een aantal jaar geleden wel voor onze Radio Noordzeester, die geheel tegen alle verwachtingen in woorden in haar mond nam. Nou ja, zingend, moet ik dan natuurlijk wel erbij zeggen. Het was de titelsong van een film. Nou, niemand had deze zien aankomen. Ze heeft heel wat reacties gekregen. Straks hoor je dat hele verhaal. Want onze Radio Noordzeester deze week is Corrie Konings. Nou, misschien weet je al een beetje welke kant dit opgaat. Dat verhaal, dat hoor je natuurlijk straks. Maar eerst deze van Gerard Joling.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Dit is toch zo ongelooflijk prachtig gezongen, hè? Je hoort gewoon de brok in haar keel. Je hoort haar stem een beetje breken. Nou ja, dat raakt meteen, hè? Ik vind dat zo knap. Miss Montreal natuurlijk door de wind. Nou, als we het dan over de wind en de zeilen hebben, dan is dit een bijpassend bruggetje eigenlijk voor het nummer van Splitsing. Het is bijna 10:30. Zometeen dus de Radio Noordzeester. Dat is Corrie Konings. Maar die, nou ja, die hoor je dingen zingen. Had je niet verwacht dat je dat ooit uit de mond van Corrie Konings zou horen?

0: Radio Noordzee.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Ja?
13: Is het echt serieus?
12: Oh.
14: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18+ speelbewust.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.

0: We waren erbij, bedoel je zeker, Wolter Kroes?
1: De Radio Noordzeester van de Week.
0: De Radio Noordzeester van deze hele week is Corrie Konings. Ik zei dat net al, dat is natuurlijk de koningin van het levenslied. Hè? Wat is nou het succes van Corrie Konings en de Rekels? Want daar hadden we het gisteren nou over, want zo is zij natuurlijk begonnen. Huilen is voor jou te laat. Gigantische hit. En vanaf dat moment zijn ze eigenlijk niet meer weg te denken uit de Nederlandstalige muziek. Wat is nou de kern van het succes? Het is bijna niet te verklaren. Je hebt de sound van de Rekels. Je hebt natuurlijk de bemoeienis van Pierre Cartner, die zijn aandeel heeft geleverd. Maar wat wordt gezegd, het is toch vooral de aparte blik van Corrie, die dan altijd een beetje wat droevig in die camera kijkt, alsof ze alles wat ze zingt zelf aan de lijve heeft ondervonden. Alles waar ze over zingt. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En dan gaan we naar het nummer van vandaag, dat hier eigenlijk haaks tegenover staat, tegenover dit verhaal. Het is de titelsong van destijds een nieuwe film van The New Kids, The New Kids Nitro, en dat is de opvolger van New Kids Turbo. De makers van die film die hebben haar gevraagd destijds, was ze 60 jaar, om die titelsong te zingen. Nou, ze vond het zelf ook best wel pittig. Ze vond het zelf best wel een schuine tekst. Maar ze zegt, ja, ik heb toch besloten om het te doen. Er zullen mensen zijn die zeggen, Corrie, is dit nou wel een goed idee? Moet je dit allemaal wel zingen? En dan zegt zij, hoe ouder, hoe gekker. Ik heb het over het nummer, hoerenneuken, nooit meer werken.

Zou het waar zijn dat oude liefde niet roest? Volgens VOF de Kunst is dat zo. Ja, ik ben benieuwd of jij dat wel eens mee hebt gemaakt. Dat je een oude liefde tegenkomt en dat je denkt, nou, je krijgt dat gevoel weer helemaal terug. Dat is toch prachtig. En nou, misschien is het ook wel zo dat je voor die oude liefde dan nu een plaatje wilt draaien. Dat kan, hè? In het volgende uur, want het is nu bijna 11 uur, maar in het volgende uur draai ik een verzoekje. Dat kan zomaar die van jou zijn voor die oude liefde die nog steeds niet is geroest. Of verroest, moet je dan misschien zeggen. Dat dus allemaal zo meteen. Maar eerst Simon Keizer.

0: andere kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Simpel klantenservice met Els.
19: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
18: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
19: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
20: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was daar niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats in Miami. Israël heeft een luchtaanval gedaan op Gaza-stad en daarbij zijn 6 leden van een gezin omgekomen, vader, moeder en 4 kinderen. Hun huis vloog in brand toen het werd geraakt. Israël geeft de aanval toe, maar zegt erbij dat die gericht was tegen Hamas. Afgelopen oktober ging een bestand in, maar Israël trekt zich er weinig van aan. De benzineprijs blijft maar stijgen en stevend af op een nieuw record. Dat komt doordat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een liter euro 95 kost nu ruim 2,60 euro. Diesel bijna 2,57 euro. Buiten de snelwegen liggen de prijzen wat lager. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer binnen. De eerste die de finish bereikte was een rolstoeldeelnemer uit Ridderkerk die de 50 kilometer aflegt. De vroege finishers moeten wel nog even wachten voor ze zich kunnen registreren. Dat kan pas vanaf 12 uur. Er is vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Radio Noordzee.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

gewoon voor je. Hè? Dansen aan zee. Ik denk dat er flink gedanst wordt aan zee, zeker in Zeeland. Mooie vakantiebestemming. Ook voor heel veel buitenlandse toeristen wordt er misschien gefeest, gedanst, gepartied. Hartstikke fijn. Eens even kijken, we zijn begonnen met het tweede uur. Leuk dat je erbij bent bij Radio Noordzee. Marleen hier, met zometeen de link van Marleen. Dat is deze hele week water. En gisteren hoorde je Tabitha, nu dus een ander nummer wat water in de titel heeft, of wat er over water gaat. En dit keer is het een, zou ik zeggen, een lied met een religieus tintje, kan ik wel zeggen. Ook krijg je weer zometeen een verse shownieuws-update. En dat allemaal na Yves Berend.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Ali B. pakt de draad weer op. Voor het eerst sinds de rechtszaken staat hij weer op een podium, al is het niet als artiest. Evert Santegoed meldt in Shownieuws dat Ali donderdag als gastspreker op een ondernemers-event in Vinkeveen staat. Het Hof veroordeelde Ali in mei tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. De exacte datum waarop de Hoge Raad de cassatiezaak van Ali B. behandelt is nog niet bekend. Omdat Ali deze procedure in vrijheid mag afwachten, heeft hij de ruimte om weer aan het werk te gaan. Joyce van der Tas en Albert Dix, bekend van B&B Vol Liefde, willen naar Nederland verhuizen. Dat meldt Joyce aan Omroep West. Kasteeleigenaar Albert en zij zijn vaker samen in Nederland. Maar het steeds heen en weer reizen wordt Joyce wat te veel. Ze willen een nieuwe basis creëren in Nederland, zodat ze vaker samen kunnen zijn. Joyce heeft in Rijswijk een appartement en houdt dat voorlopig ook aan. Ook werkt ze hier. Joyce en Albert zijn in juni met elkaar getrouwd op Alberts Catalaanse kasteel. En Marco Schuitmaker heeft van Jan Smit waardevol advies gekregen. Dat vertelt Marco aan JJ Boske in diens YouTube-serie Day One. Jan, die zelf als jong jongetje doorbrak, gaf Marco onder andere het advies om er echt van te genieten wat hij allemaal meemaakt. Jan heeft zelf namelijk niet altijd bewust stilgestaan bij zijn eigen successen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: de link van Marleen is deze hele week water. Gisteren hadden we Tabitha met Water en Vuur. Vandaag het nummer van de Trié's. En dat komt van het album Watermens. Er staan prachtige stukken op. En dat gaat over de eeuwige strijd van Nederland tegen het water. En in het bijzonder de zee natuurlijk. Hè. Je weet, de Trié's komen uit Volendam. Daar vertel ik je vast niks nieuws mee. En dit nummer zou je kunnen zeggen dat de Trié's... nou, eigenlijk ons allemaal vertegenwoordigen en de zee uitdagen. Want wij zullen toch overwinnen. Maar dat is helaas niet altijd het geval. Nou, mocht de zee dan winnen, dan gaan de levens van de overledenen over naar een hoger plan. Al dus het nummer. Er zit dus eigenlijk ook een, ja, toch wel klein religieus tintje aan deze song. De Trié's dus in de link van Marleen, Watermens.
1: De link van Marleen.

0: recept.
1: Perfecte recept van Bram Bongers. Ik hoop dat ooit nog eens te vinden het perfecte recept. Ik kan namelijk absoluut niet koken. Helemaal niks, nada, noppes, niente. Maar wat ik wel kan, is een verzoekje draaien voor jou zometeen. Laat het me weten via radionoordzee.nl. Daar zie je, als je naar de website gaat, een knop staan stuurbericht. En daarmee kan jij mij laten weten wat ik zometeen voor jou kan draaien. Of voor die oude liefde die nog niet verroest is.
2: Door het raam kijkt hij naar buiten. Gewoon nog veel te jong was te beseffen.

0: van Noordzee. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
6: Mooi van Ethos.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op Durodam.nl.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik. De verpakking.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Oh, ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.

krijgt dus hele leuke verzoekjes binnen van mensen die ineens een soort flits krijgen van die oude liefde die niet roest. Naar aanleiding natuurlijk van de plaat van VOF de Kunst die ik eerder draaide. Hele leuke berichtjes. Ik heb er eentje uitgekozen. Amy, of Amy, dat wil ik niet, dat weet ik niet helemaal zeker, maar Amy die heeft mij gezegd, deze plaat doet mij altijd aan Joost denken. En heel soms zie ik hem nog wel eens lopen. En dan denk ik aan deze plaat, want dat was onze dansplaat. Oh.

Het is zo langzamerhand bijna 12 uur aan het worden, jongens. En dan is het hoog tijd dat ik de pleitrik maak hier om ruimte te maken voor zanger Alex en Benny Solo, die achter de Radio Noordzee-microfoon plaats gaan nemen voor het lunchprogramma. Deze hele week presenteren ze tussen 12 en 1 voor jou de lunch. Dus dat is hartstikke gezellig. En dat heeft natuurlijk alles te maken met een bossie gladiolen. Want dat nummer hebben ze opgenomen en uitgebracht. En dat heeft natuurlijk weer te maken met de Nijmeegse Vierdaagse. Morgen dan zijn René en Jonathan van Wat een Middag ook in Nijmegen. Ik ben heel benieuwd hoe zij dat gaan ervaren. Dus Radio Noordzee is er dan ook een beetje bij. Geniet van deze heren tussen 12 en 1. En ik ben er morgen weer. Ik zie twee.

0: Lekker toch?
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 400.

0: Digitaal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij ongeregeldheden in de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Eerder werd nog gesproken van 11 gewonden. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulpgeroep. Beelden gingen viral en leidden tot massale protesten in Bologna. In Duitsland een biertje drinken op het station mag straks nergens meer. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf half oktober een alcoholverbod op alle stations. Dat zou moeten zorgen voor meer orde en veiligheid. Aanleiding is onder meer een ernstig geweldincident waarbij een dronken reiziger een medewerker zwaar toetakelde. In Indonesië zijn 19 mensenhandelaars veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Ze boden meer dan 20 pasgeboren baby's zogenaamd ter adoptie aan, maar streken er flinke geldbedragen voor op. Een vrouw die de bende leidde moet 7 jaar zitten. 8 baby's zijn gered en zitten nu in een weeshuis. En de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die zondag werd afgelast wordt vanavond ingehaald. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar de show moest op het laatste moment worden afgelast omdat er olie op het dek was gekomen en het risico op brand te groot was. Nu is alles weer veilig. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee Lunch. Samen met zanger Alex en Benny Solo.
1: Miss Montreal, schuilen. Schuilen, we gaan het komende uur zeker niet schuilen. Want het is tijd voor een muzikale tractatie op deze dinsdag. En daarvoor hebben we de beste muziek meegenomen. Kortom, laat die boterham maar staan.
2: Ja, laat hem wel staan. Zet Radio Noordzee dus nog wat harder. En zien straks mee met Thomas Bergen. Maar nu eerst Quincy met Morgen Weer een Dag.

0: Dat was Thomas Berger, als je de keuze had. Het volgende, een liedje van André Hazes. Natuurlijk wel een van de mannen waar ik heel veel mee gewerkt heb. Ik stond natuurlijk, toen ik een Bosje Rodo zat, stond heel veel in zijn voorprogramma's.
1: Ja.
0: Eigenlijk door het hele land heen. Ik heb hem meegemaakt, ik heb Rachel meegemaakt, ik heb de kinderen meegemaakt. En daarom kon er natuurlijk niet een liedje van hem ontbreken. En daarom heb ik gekozen voor Geef mij je angst.
1: Ja, ik heb ook André Hazes meegemaakt.
0: Echt?
1: Ja, dat was altijd leuk. Moest altijd zijn rider even checken. Ik presenteerde dan, hè, dan mocht ik aankondigen. Had hij al een krat bier? Ik zag geen reclame maken.
0: Maar
1: ik
0: was meegemaakt, 3 kratten bier.
1: Nee, en na de show was het kratje ook leeg. Dus ja. Had hij heel goed, goed gebruikt.
0: Ik weet het.
1: Ja. Maar ja, hij kan natuurlijk niet ontbreken in onze
0: absoluut
1: top 35. André Hazes, Geef mij je angst.
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek

0: Heerlijk Flemming op Radio Noordzee met Amsterdam. En nog meer Amsterdam komt eraan met Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdam Zomer. Pak mij!
1: Ja, maar het echte feest deze week vind je hier bij Radio Noordzee en tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. En de Vierdaagse feesten natuurlijk. Dat hoef je niet eens te winnen om vrienden te krijgen.
0: Zo is het.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje. Met

0: discounter.nl.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
7: 200% puur Holland.
8: Radio Noordzee.
7: De Radio Noordzee Lunch. Met zanger Alex en Benny Solo.
9: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
10: Nou?
9: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
10: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
9: Nou?
10: Zie die vraag.

0: Noordzee Lunch. Met zanger Alex en Benny Solo.
1: Ja, Herman Brood en Henny, vrienden, als je wint. Het volgende liedje is een van John de Bever. Ik krijg altijd fantastische lach op mijn gezicht als ik iets vertel.
2: Je hebt het toch altijd al?
1: Ja, maar ik zet hem altijd ook in mijn setlist van John
2: de Bever. Die lach of dat liedje?
1: Ja, allebei eigenlijk. Ja, nee, ik kan niet zonder het andere. En ik zeg ik altijd, dames en heren, als u Benny Solo nog niet kent... dan zou je hem kunnen kennen van de soapserie van John de Bever. Volgens mij zeg ik dan altijd seizoen 2, aflevering 3. En daar zit ik namelijk in als presentator. En dan zeg ik, dames en heren, hier is John de Bever.
2: Met...
1: Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Fantastisch.
3: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: Robert van Hemert en Donnie, ik krijg er dorst van, hè? Mot dat nou, dit tijdstip? Maar goed, nou, dat mot dus af en toe wel, dames en heren.
1: Fijn dat je erbij was voor deze dinsdag. Morgen zijn we er weer. En Benny, ik heb een liedje uitgezocht dat gaat over het Kronenburgpark.
0: Ja.
1: En jij komt naar Nijmegen vandaan, dus dat moet voor jou als muziek in de oren klinken.
0: Nijmegen! Ja, deze week kan het natuurlijk niet ontbreken. Echt een nummertje van Frank Boeijengroep met Kronenburgpark.

0: Noordzee.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. In de binnenstad van Roermond woedt een grote brand in een monumentale stadsvilla. Hulpdiensten roepen mensen in het centrum via Burgernet op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er komt namelijk veel rook vrij die over het centrum trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kippen mogen nooit aan hun poten worden opgetild bij het vangen. Dat heeft een hoge rechter bepaald nadat Wakker Dier hierover naar de rechter stapte. De zaak was gericht tegen een bedrijf dat de kippen vangt voor vervoer naar het slachthuis. De staatssecretaris maakte daar een uitzondering voor, maar is nu dus teruggefloten. Ondanks de kentekenplicht voor RDW-goedgekeurde elektrische steps rijden er nog altijd veel illegale exemplaren rond, ziet een vergelijkingssite. Veel steps hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Word je daarmee gesnapt of heeft je goedgekeurde step geen kenteken, dan krijg je een forse boete. En de Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell heeft flink last van het schandaal met de parasiet die in de ijsbergsla van het restaurant bleek te zitten. Alle sla van de leverancier werd teruggehaald, maar klanten bleven weg. Vrijdag waren er een vijfde minder dan op een gemiddelde vrijdag. Het onderzoek naar de leverancier gaat verder. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Even een klein beetje netjes houden. Guus Meeuwers en Van Gant hoorde je bij Radio Noordzee. Per spoor, kedeng, kedeng. Guus Meeuwers, de man die binnenkort de trein naar Rotterdam gaat nemen. Hij gaat namelijk meerdere optredens geven in Ahoy in Rotterdam. Hij kan het optreden maar niet laten. Ook na de reeks Philipsstadionconcerten die zijn gestopt. Ja, kruipt toch het bloed waar het niet gaan kan. En in april volgend jaar gaat Guus daar dus meerdere keren optreden. Ik denk zomaar dat hij deze ook gaat zingen. Per spoor hoorde je bij Radio Noordzee. Goedemiddag, Luc hier op de dinsdag. Net terug van de Zwarte Cross, 4 dagen meegezongen. En dat hoor je wel een klein beetje. Dus nou, weet je wat, ik ga gewoon heel veel Nederlandstalige muziek voor je draaien. Gordon en Replay zometeen met Me Love You. En dit is Criss Cross Amsterdam bij Noordzee.

0: toveren bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. Zometeen Maud met Zoals je naar me kijkt. En eerst het belangrijkste liedje deze week bij Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Deze week op naam van Monique Smit. Hij heet Niet naar huis. En Monique vertelde onlangs in de Radio Noordzee middagshow dat hij een klein beetje autobiografisch is.
1: Ja, ik wilde eigenlijk een beetje een kijkje in mijn leven laten zien. En het liedje, ja, ik zing echt letterlijk van, word ik Noord, Oost, West of Zuid? We gaan voorlopig in huis. Want ik weet ook gewoon heel vaak niet waar ik die dag beland.
2: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Monique Smit, niet naar

0: op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido. Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
13: Ja. Is het echt serieus?
10: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede

0: in de Wild, Radio Noordzee, je hoorde cheerio. Afgelopen weekend stond hij nog op de Zwarte Cross. En ik ook, en dat hoor je nog een klein beetje. Ja.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.
0: Tijd om vandaag de muziek voor zich te laten spreken. En ook op deze dinsdag pak ik er weer even een mooi duet bij. Doen we elke dinsdag, dinsdag duetdag hier bij Radio Noordzee. Ik neem een duik in de muzikale archieven van Noordzee op zoek naar een mooi duet tussen twee mannen of twee vrouwen. Of zoals in dit geval, tussen een man en een vrouw. We gaan terug naar het jaar 1996. Toen was er een wereldhit in Nederland voor Treintje Oosterhuis en Marco Borsato. Wereld zonder jou.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet.
0: En van Frans Bauer tot Fleming. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

genezingen gegarandeerd. Elke dag hier bij Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands. En je hoort een echte klassieker van Benny Nijman. Ik weet niet hoe op deze dinsdagmiddag. De werkdag al door de helft. Zometeen hier de headlines uit het nieuws. En een kakel versus shownieuws update is ook uit de printer gerold. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Hoor je zometeen na handen.

0: sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Even bollen, iedereen.

0: De zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja. Au.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: Gucci-discounter.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel, dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen 4e. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc.

zomer. Welkom bij de zender met 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Zometeen splitsing met een zomer lang. En liefhebbers van de Tour de France, opgelet. De tijdrit is zojuist begonnen. Gaat vandaag van Evian-le-Bain naar Tournon-le-Bain. Dan weet je dat vast. Tijdrit over ruim 21 kilometer. Maar de allerleukste Tour de France hoor je zometeen bij Radio Noordzee. Dat is het liedje van Frans Duits en Lange Frans. Binnen nu en 3 minuten hier na

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. De kast van Gooise Vrouwen is uitgebreid. Acteur Waldemar Torenstra heeft een rol te pakken in het nieuwe seizoen dat inmiddels is opgenomen. Hoewel de makers nog weinig loslaten over de verhaallijn, is wel bekend welke rol hij gaat spelen. Waldemar kruipt in de huid van de tuinman van Cheryl, gespeeld door Linda de Mol. Voor Linda en Waldemar is het niet de eerste samenwerking. Eerder stonden ze samen voor de camera in de serie Five Live in 2022. We blijven nog even bij de tv-programma's, want Art Rooiakkers heeft een nieuwe presentatieklus. Voor SBS6 gaat hij de nieuwe psychologische kennisquiz Dit weet jij niet presenteren. Hierin draait het niet alleen om het juiste antwoord, maar vooral om het doorgronden van de tegenstanders. Elke week nemen 6 BN'ers het tegen elkaar op. Dit weet jij niet is vanaf 5 september wekelijks om 9:30 te zien op SBS6 en Kijk. En Ali B. pakt de draad weer op. Voor het eerst sinds de rechtszaken staat hij weer op een podium, al is het niet als artiest. Evert Santegoed meldt in Shownieuws dat Ali donderdag als gastspreker op een ondernemers-event in Vinkeveen staat. Het Hof veroordeelde Ali in mei tot een celstraf van 3 jaar voor 2 verkrachtingen. De exacte datum waarop de Hoge Raad de cassatiezaak van Ali B. behandelt is nog niet bekend. Omdat Ali deze procedure in vrijheid mag afwachten, heeft hij de ruimte om weer aan het werk te gaan.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200%.

Het is de zomer van Radio Noordzee. Ook op deze dinsdag gewoon weer prima temperaturen. Wat de sluierbewolking, maar we gaan wel gewoon naar de 25 graden deze middag. Je hoorde splitsing een zomer lang bij Radio Noordzee. En misschien heb je deze zomer wel plannen om lekker naar Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje te gaan met de auto. Over die welbekende Route du Soleil. Ik heb het even opgezocht. 770 kilometer lang, die Route du Soleil. En komende zaterdag en de zaterdag erop, 1 augustus, zijn de zwartste zaterdagen. Hou daar rekening mee als je die kant op gaat. En over die Route du Soleil hoor je nu Wolter Kroes, uiteraard bij Noordzee. Radio.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1 plus 1.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

prachtig liedje van Agda en de Munnik bij Radio Noordzee. Je hoorde groeten uit Maaiveld. En pas op, hè, de Maaivelden, want het is droog in Nederland. Grote risico's op branden. Pas op met de open vuur, maar bijvoorbeeld ook met glaswerk, hè, wordt gewaarschuwd. Geen glas laten slingeren, want daar kan ook gewoon brand door ontstaan. Sowieso nooit glas laten slingeren, ben ik. Kun je beter gewoon leeg drinken, het glas, ja toch? Zo is het ook. 200% puur Holland, dit is Radio Noordzee. Een echte klassieker voor je onderweg, zometeen. Toontje lager, zoveel te doen, kun je lekker mee gaan zingen. En de nieuwste van Samantha Steenwijk. Heel leuk liedje, een ex-Hollandse hitflits. Je weet niet wat je mist, hoor je ook zometeen. Na Dave Dekker, lekker de zomer door op je Vespa. Nu bij Noordzee.

nieuwste van Samantha Steenwijk heet Je weet niet wat je mist, hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollandse muziek. De werkdag vliegt voorbij, 4 keer knipperen met je ogen en het is 5 uur. 1.

0: Radio Noordzee.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
12: Omdat onze band onbreekbaar is.
13: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
19: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu zeker. Nederland voert een importverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat over 2 maanden in. De nederzettingen staan op de bezette westelijke Jordaanoever en de Palestijnse bevolking wordt daar op gewelddadige wijze verdreven. De verdachte van een heftige schietpartij vorige maand in Duitsland heeft zelfmoord gepleegd. Hij schoot 6 maanden 6 mensen dood in een opvang waar zijn vrouw zat met hun baby, nadat hij die door elkaar had gerammeld, maar ze bleven ongedeerd. De man werd vanmorgen doodgevonden in zijn cel. Een grote brand in het centrum van Roermond breidt zich niet verder uit. Rond 12 uur was de rook zo hevig dat de brandweer mensen opriep om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te doen. De brand zou begonnen zijn bij werkzaamheden aan het dak van de monumentale stadsvilla. Niemand raakte gewond. 2 piloten van Swiss Air mogen voorlopig niet vliegen. Ze zouden een paar weken geleden gedronken hebben, vlak voor vertrek in Genève. Hun collega's sloegen alarm en ze zijn toen meteen vervangen door andere piloten. Swiss Air wilde verder niks over zeggen, ook niet waar de vlucht naartoe ging. De zomer zit even in een dipje, maar het is misschien ook wel even lekker die lagere temperaturen van rond de 23 graden. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op een beetje regen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
2: Yes, goedemiddag. Radio Noordzee. Hey, wat moet jij nou?
3: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

dossiers en geloven in het leven bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. En ook vandaag ga je je werkdag, of misschien wel vakantiedag, vrolijk afsluiten met de allerleukste middagshow van Nederland. Zometeen om 4 uur, Wat een middag met René Verkerk. En ook vanmiddag weer jouw kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Alleen te winnen en niet te koop. De Radio Noordzee koffiemok. Die wil je hebben, daar staat het logo van Radio Noordzee op. En we drukken er ook nog jouw naam in koeienletters op, zodat je nooit meer ruzie

weer te winnen in de Geneven Popquiz in de middagshow. Vanaf 4 uur zometeen en uiteraard om 4:10 ook weer lachen geblazen. De raadsels met Menno binnen nu en een uur hier bij Noordzee. En dit zijn...

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de shownieuws update op Radio Noordzee. Zangeres Tabitha is in shock. Ze meldt op Instagram dat haar pas verbouwde huis het afgelopen weekend compleet onder water stond. De lekkage heeft flinke schade aangericht, dus het hele huis moest worden leeggehaald en het wordt nu gestript. Tabitha is gelukkig verzekerd, vertelt ze. Ze roept iedereen op die nog geen verzekering heeft om dat alsnog te doen. De cast van Gooise Vrouwen is uitgebreid. Acteur Waldemar Torenstra heeft een rol te pakken in het nieuwe seizoen dat inmiddels al is opgenomen. Hoewel de makers nog weinig loslaten over de verhaallijn, is wel bekend welke rol hij gaat spelen. Waldemar kruipt in de huid van de tuinman van Cheryl Moreiro, gespeeld door Linda de Mol. Voor Linda en Waldemar is het niet de eerste samenwerking. Eerder stonden ze samen voor de camera in de serie Five Live in 2022. En Art Rooiakkers heeft een nieuwe presentatieklus. Voor SBS6 gaat hij de nieuwe psychologische kennisquiz Dit weet jij niet presenteren. Hierin draait het niet alleen om het juiste antwoord, maar vooral om het doorgronden van de tegenstanders. Elke week nemen 6 BN'ers het tegen elkaar op. Dit weet jij niet is vanaf 5 september wekelijks om 9:30 te zien op SBS6 en Kijk.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl.

Je hart hoor je bij Radio Noordzee. Zometeen Robert van Hemert met Zandloopster. En over stemmen gesproken. Deze band heeft een nieuwe stem. Want 10 jaar na het overlijden van Té Lau is de scene opnieuw aan het optreden met niemand minder dan Siep van der Ploeg als de frontman. Dus ga ze een keer bekijken. Ze gaan heel veel optreden in deze zomermaanden. En deze spelen ze zeker. Iedereen is van de wereld, hoor je nu bij Radio Noordzee.

van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2+2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Van Albert Heijn.
13: Ja?
14: Echt serieus?
13: Oh.
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18+ speelbewust.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: Radio Noordzee. Je hoorde nu Media en Ik Bleef Geloven. En zometeen muziek van Tessa June, Achterbank. En misschien zit jij momenteel wel op de achterbank van een auto onderweg richting Nijmegen om te gaan genieten van een klein biertje of een wijntje bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Want ja, vanochtend is die Vierdaagse officieel begonnen. Het leuke is, Radio Noordzee is er de hele week bij om verslag te doen van dat grootste wandelevenement van Nederland. De mannen van de middagshow zitten er met hun neus bovenop. Ja, niet met hun neus in de wandelschoenen, want ja, dat is misschien minder smakelijk. Maar nee, het hele evenement ga je meekrijgen hier bij Radio Noordzee. Een aantal dagen gaan ze live uitzenden vanuit Nijmegen. Maar schakel gewoon iedere middag in om 4 uur bij de Radio Noordzee middagshow om niets te missen van die Nijmeegse Vierdaagse. Alleen hier bij Noordzee. Met nu Jeroen van der Boom.
1: Ik word

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex en...

Rutger van Barneveld. En zijn zwoele zomernachten. En staat hij komend weekend opnieuw bovenaan. Je zou bijna zeggen van wel, maar er is maar één manier om erachter te komen. Komende zaterdag luisteren naar Radio Noordzee. Vanaf 2:00 hoor je een nieuwe editie van de Radio Noordzee Top 30. En zometeen na 4:00 tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag. Jonathan, René en Rini. Ja, bij Vakantie van Kobus is Rini van Elzen.

0: Noordzee.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
6: Thuis in Italië.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
18: Oh my god.
17: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Nederland voert over 2 maanden een invoerverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat bijvoorbeeld om dadels, druiven en komkommers uit de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland wilde de invoer eigenlijk stoppen met andere Europese landen, maar dat is niet gelukt. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen toen Marokko was uitgeschakeld op het WK. Hij had stenen gegooid naar de politie. Zelf ontkent hij dat. Hij zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. Maar de rechter geloofde hem niet en gaf hem een taakstraf. Datacenters slurpen nu al energie en dat wordt alleen maar meer. Over 10 jaar zijn ze goed voor 1/5 van het totale stroomverbruik. In elk geval in Amerika, blijkt uit onderzoek. Het komt door de razendsnelle opmars van AI en de onderzoekers voorspellen grote problemen op het stroomnet. En het schooladvies aan leerlingen in groep 8 wordt beïnvloed door het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek waar de NOS over schrijft. Het kind dat in een matige klas het minst slecht presteert, krijgt eerder een VWO-advies. En in een klas vol uitblinkers zou hetzelfde kind een lager advies krijgen. Een mix van zon en wolken en ongeveer 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. En morgen is het overal bewolkt. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Radio Noordzee, verkeer.
7: De dinsdagmiddag met 21 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen. Daar is een verbindingsweg afgesloten. Je vertraging 21 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Velzen. Ook wegwerkzaamheden. Je vertraging 1/2 uur. En de laatste is een flinke op de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. Daar is je vertraging 53 minuten.
5: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu René Verkerk.
8: Radio Noordzee.
9: Let op.

0: is Montreal bij Radio Noordzee. En schuilen op dinsdagmiddag. We hebben een prachtige opstelling als ik zo om me heen zit te kijken. Daar mogen we niet over mopperen met Rini opnieuw in de house.
1: Goedemiddag.
0: Menno en ook onze verse televisiester.
2: Ja.
0: Mogen we nog Jonathan zeggen eigenlijk? Of?
3: Wacht even, dan moet ik even checken met mijn PA die ik sinds gisteravond heb.
0: Ja, jij als onze shownieuws-expert, ja. Menno.
2: Is nou. Heb ik
3: de zender een beetje goed op de kaart gezet? Of dit was zelf, natuurlijk mijn eerste keer.
0: Of wil je het zelf gaan?
3: Ja, als mensen dat vragen, dan moet je er gewoon heel slim zijn en geen antwoord op.
1: Voor je jezelf van, Jonathan.
0: Ja, was het leuk?
3: Ik vond het best een leuke ervaring, ja.
0: Ja, was het gezellig. Ja. Waren ze aardig voor je?
3: Ja, joh, ze waren hartstikke vriendelijk.
0: Is het een andere wereld?
3: Het is wel iets anders dan wat wij hier met z'n allen in het hockey zitten.
0: Is het serieuzer of zo? Of wat?
3: Ja, ik denk, ja, het is wel serieuzer. Maar goed, dat is ook logisch, want er kijken mensen naar je. En alles wat je doet, dat zien mensen. En als ik hier nu zo meteen... Wat zei je?
1: This is TV, man.
3: Ja, maar oprecht. Het is heel anders, maar ik vond het echt een leuke ervaring om een keer mee te maken.
0: Gekeken, Menno?
2: Ik heb het niet gezien.
0: Oké. Nou, ik heb gekeken naar je, hoor.
3: En toen de tv weer uitgezet.
0: Ik heb één tip.
3: Nou?
0: Niet meer doen.

0: je het geweldig gedaan.
1: Nou, ik zou net zeggen, gelukkig zijn er wel mensen die er wel verstand van hebben. Want Benny Solo heb me echt, die zegt, ja, het ging op zich best prima gisteren.
2: Prima, prima.
0: Op zich?
2: Ja, op
0: ook,
2: zich.
0: Ook niet heel erg enthousiast.
1: Nee, hij zei wat anders, maar ik hou het beschaafd en bescheiden.
0: Hey, wat een bijzondere dag was het gisteren voor een 34-jarige vrouw uit Australië.
1: Wat dan?
0: Is bevallen van een eeneiige vierling.
1: Nee, joh.
3: Zo.
1: De gebroeders Rossig.
0: Wow. Ja, dat, een beetje dat idee. Ja, ja. Maar het had altijd erger gekund als het een vier eigen eenling was. Dat is misschien erger. Maar dit is een soort, in één klap haar eigen Ctrl-C, Ctrl-V functionaliteit.
3: Ja, iets snel doorgekopieerd.
0: In één keer vier, dat is bizar, of niet?
3: Nou, knap hoor.
0: Ja.
3: Hoe doe je dat?
0: Ja, ik weet het niet.
2: Ja, het zal niet in één keer gegaan zijn, denk ik.
0: Nee,
2: één keer vier.
0: Ja, die zal even een uurtje hebben liggen puffen, denk ik.
2: Ja.
0: Borstvoeding geeft voelt waarschijnlijk als een soort pitstop in de Formule 1, maar dan zonder pauze. Denk ik.
3: Ja.
0: Ja. Hey, daar zit hij weer.
3: Ja.
0: We hebben hem al even horen grinniken. Ja. Zijn lach werkt aanstekelijker voor je energiepeil dan een zesdubbele espresso. Heeft gezichtsspieren die fysiek weigeren om te fronsen. Onze eigen
4: Metal.
0: Zo, Menno.
3: Tja, ik ben benieuwd.
0: Ga eens even lekker zitten, jongen. Dit is altijd het moment, hè? Dus eigenlijk jouw moment.
3: Even rekken en strekken nog.
0: Hij ging van start vanmorgen, hè? Hij ging van start vanmorgen.
3: Wat?
0: De Vierdaagse.
3: Oh, natuurlijk, ja.
0: De 108e editie van de Vierdaagse in Nijmegen. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92 jaar.
3: Zo.
0: En de jongste is 11.
1: 11?
0: 11 jaar.
1: Respect.
3: Ja.
0: Ja. Menno, onder welke strenge controle werken de EHBO-posten langs de Vierdaagse route?
1: Nou, dat moet wel goed gaan natuurlijk.
0: Onder welke strenge controle werken zij, die EHBO-posten?
3: Onder welke strenge controle?
0: Ja.
1: Hou je het netjes dit keer?
3: Het Blaar-instituut?
0: Blaar-instituut. Dat is heel streng.
3: Strenge controle.
0: EHBO-posten. Ja.
3: Ja. Blaar.
0: Ja.
3: Nee, kom er niet uit.
0: Nee, komt er niet uit, hè?
3: Kom er niet uit, nee.
0: Die strenge controle wordt uitgevoerd door de Voedsel- en Blarenautoriteit.
1: Mooi, hè, Menno?
3: Ja.
0: Ik doe weer even een ander orkest voor jou aanzetten.
3: Okay.
0: Want het is een beetje een zielig verhaaltje is dit.
3: Okay.
0: Het gaat over een 93-jarige mevrouw. En die mevrouw heet Maria.
3: Ah.
0: Mooie ouderwetse naam, Maria.
3: Ja.
0: Maar ja, Maria is ook 93 jaar oud, laat eerlijk zijn. Wat is er aan de hand met Maria? Ze heeft nog maar pas haar echtgenoot verloren. Zielig, hè?
3: Ja.
0: Ze is hierdoor natuurlijk ontdaan, dat zul je begrijpen. En ze besluit om haar man te gaan opzoeken in de hemel. En aan het zoeken vindt ze al snel zijn oude pistool uit de Eerste Wereldoorlog.
3: Oeh.
0: Het lijkt haar het beste om een kogel door haar hart te schieten. Om, ja, dat dit toch al zo'n pijn doet. Hè, dat hart, kies je daarvoor natuurlijk.
3: Ja.
0: Hè. Maar ze besluit toch nog even om wat advies in te winnen. Dus ze belt haar dokter op en vraagt waar haar hart precies zit.
3: Oh.
0: Ja, dat is wel belangrijk om te weten.
3: Dat
0: je dat in ieder geval weet als je schiet waar het hart zit. Dus, zegt de dokter, bij een vrouw is dat onder de linkerborst.
3: Oh.
0: Wist jij dat?
3: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Onder de linkerborst. Wat gebeurde er die avond, denk jij, Menno?
3: Wat
1: gebeurde? Het kan alle kanten op gaan.
3: Ja. Onder de linkerborst?
0: Ja. Daar zit je hard.
1: Hij zit
0: hard.
3: Ja, ik probeer het een beetje.
0: Het is voor de luisteraars, voor de luisteraars rechts dan, denk ik.
3: Ja, voor luisteraars rechts.
1: Ja,
0: voor luisteraars rechts, voor ons links.
3: Oh, dan raak ik nu in een war.
0: Oh, nu raak je in een war.
3: Dat
0: moeten we ook niet hebben. Menno die in de war raakt.
3: Ik weet het niet. Ze heeft het in de broek gestopt.
1: Broek.
0: De vrouw werd opgenomen in het ziekenhuis. Met een schotwond. Ter hoogte van de linkerknie.
3: Oh.

0: Geinig mensen is het toch, die Monique Smit. We bellen haar met enige regelmaat en deden dat vrijdag om haar te vertellen dat ze de hele week de Hollandse hitflits is. En ze is altijd opgetogen, altijd vrolijk, harde werkster.
1: Ik denk dat het een kwestie prima van tijd is voor wij met kerst een palinkie op het dijk bij de familie Smit eten.
0: Zou je denken, ja.
1: Ja, toch?
0: Ik zou er ook niet raar van opstaan te kijken in principe, want wij steunen haar toch het hele jaar door. Dus.
1: Door dik en dun.
0: Eigenlijk wordt het wel eens een keer tijd, zeg je, dat ze wat terug doet.
1: Nou ja.

0: kijken niet alleen op het podium, maar ook gewoon op de tv.
1: Rini, jij bent jarenlang volgens mij de voice-over van Dries zijn.
2: Ja, toen zat hij nog bij SBS 6, geloof ik.
1: Ja, ja, ja. Oh, dat is wel leuk. Dan kunnen we even zeggen dat we als verrassing de oude voice-over
2: aan de tafel hebben. Ja, zal hij leuk vinden. Zal hij ook wel weten nog waarschijnlijk.
1: Toch? Dat weet hij wel. Dat weet hij wel. Maar we zien dus alle verrichtingen weer in de PC Hoofdstraat in Amsterdam.
0: Ja, ja, hij woont daar. Woont hij niet boven die hele dure kledingwinkel?
2: Ogea.
0: Met Honoria. Ja.
2: Daar werkt Honoria, hè?
0: Ja, die zijn
2: al heel lang.
1: Ja, ik was de laatste. Mooie straat.
0: Ja, en het leuke is dat in de PC is voor ieder ook wat. Hè? Als je wat een minder grote beurs hebt en nog iets meer te besteden hebt.
2: Gratis parkeren.
0: Een cappuccinootje van 25 euro.
2: Nee, maakt allemaal niet uit.
1: Dan laat je hem niet voor staan.
2: Nee.
1: We bellen zo meteen even met Dries wat hij allemaal te melden heeft. Ik ben benieuwd. En natuurlijk morgen komt dit hele radioprogramma vanuit Nijmegen, vanaf het Hertogplein, een van de gezelligste pleinen van de stad. En we zijn daar natuurlijk niet alleen, want we hebben echt een vrachtwagen vol gezelligheid bij ons. Hè?
0: Zeker weten. Wij hebben morgen Tom Haver.
1: Ja.
0: Wij hebben Jacques Herp, natuurlijk bekend van
1: Manuela.
2: En twee verschillende schoenen, kan ik me nog herinneren.
0: Altijd. Een linker en een rechter, toch? Ja, en s'avonds hebben we natuurlijk ook Rutger van Barneveld. Hè?
2: Ah, kijk.
0: En Danny Solo, die is er ook gewoon bij.
1: Nou, dat zou leuk zijn als je om welke reden dan ook niet in Nijmegen kan zijn deze week, maar toch echt groot feest is, dan nemen we je op deze manier toch eventjes een soort van mee.
0: Ben je onderdeel van de gezelligheid?
1: Onderdeel van de sfeer, dus dat komt helemaal goed. Morgen dus vanaf 4 uur op het Hertogplein met Benny Solo. En iedereen die er zin in heeft om de roze woensdag onvergetelijk te maken. Want
0: moet ik ook iets roze aan?
1: Ja, dat zou ik wel doen, ja. Oh. Even een roze dingetje aan doen. Dit zijn Marco Borsato en Sita en lopen op het water.
3: In

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Het is 5:02. Vanavond komt vanaf de Noordzee notabene.
15: Oh, dat is een mooi zeetje.
14: Ja, mooi zeetje. Meer bewolking het land in. Dus kans op een paar buitjes. Onoverkomelijk. Morgen eerst veel bewolking met her en der wat regen. Later op de dag droog met af en toe een zonnetje erbij. En wordt het tussen 18 en 22 graden.
16: Radio Noordzee. Verkeer.
17: Maarsen meldt 32 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen. De parallelbaan. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Je vertraging is 20 minuten. De A2 Maastricht-Noord, Eindhoven voor Valkenswaard. Het is een ongeluk gebeurd. Je vertraging daardoor 35 minuten. En de laatste is de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug. En daar is je vertraging 21 minuten.
14: Ja, zijn stem klinkt als warme chocolademelk met een toefje slagroom.
16: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
14: Met onze Rini.
18: De rechtbank in Groningen heeft een 23-jarige man uit de gemeente Oldambt veroordeeld tot 15 maanden cel voor het bedreigen van een aantal slagerijen in de provincie Groningen. De verdachte was boos over het dierenleed in de vleesindustrie, wilde de slagers bang maken en laten stoppen met hun werk. In 14 e-mails dreigde hij langs te komen met een machette om iedereen dood te steken. Het Koninklijk Staldepartement, verantwoordelijk voor het vervoer van de koninklijke familie en hun gasten, besteedt tijdens de zomeropstelling dit jaar extra aandacht aan de glazen koets, ook wel bekend als de Glaco. Er is onder meer een film over de glazen koets te zien, want het koninklijke rijtuig bestaat dit jaar 200 jaar.
14: Bliep.
18: Ja,
14: afgelopen
18: nacht is in Twente aan de grond korte tijd 0,1 klein nulletje C gemeten. En dat betekent dat er voor het eerst sinds 1971 in Nederland zowaar sprake is geweest van nachtvorst in de maand juli.
14: Ja, dat is toch, weet je, vorige week, twee weken geleden
17: 38 graden.
14: De schoenzolen branden onder je boots vandaan van de hitte. Was het 800 graden inderdaad. Dat alsof je een kaassoufflé in liep. En dan nu is het weer dit. Het is toch eigenlijk wel raar allemaal.
18: Het schiet alle kanten op.
14: Het is echt heel gek. Maar ja, goed.
17: Hey, maar de Glaco hebben we zelfs in de koninklijke familie al afkorting voor.
18: Nou ja,
17: voor
18: dat weet ik uit dat filmpje wat toen gemaakt is.
15: Kan je dat niet herinneren?
14: Nee! Oh, ja, ik weet wat je hebt.
15: De Glaco.
14: Lucky TV.
15: Ja. Oh, en dat was ook de kutste koets, werd er toen gezegd door een van die meiden.
14: Ja, dit is, dat
15: moest gelijk. De Glaco, dus de kutste koets.
14: De Glaco. Dat is toch goed. Rini, wat wil jou nog meer op in al dat nieuws vandaag?
15: Nou ja, het is vandaag Junkfood Day. Oh, dus junkfood ik zou day. Zeggen. Is dat het?
19: Ja. Een patatje met voor meneer?
20: Ja, een broodje kroketten.
15: Oh, oké, okay, ja, lekker. Nog meer?
20: Een kaassoufflé.
15: Nou ja.
19: Een kaassoufflé.
20: Broodje hamburger.
19: Een broodje hamburger. En moet daar een eitje op?
20: Ja, maakt niet uit, joh.
15: Nou ja, dat is. En het is ook schoonvaderdag vandaag.
14: Oh, schoonvaderdag.
15: En ja, daar kunnen de meeste mannen beter mee opschieten dan met een schoon monster. En uiteraard is het de start van de Nijmeegse Vierdaagse. En daar zijn we dus morgen, hè?
14: Ja, zeker.
15: En Staatsbosbeheer werd vandaag 127 jaar geleden opgericht. En dat is weer niet te vergelijken met Rijkswaterstaat. Want die zijn van het Rijk en die komen alleen maar kijken hoe het met het water staat.
14: Mooi!
15: Ja, dus daar heb je ook niet veel aan.
14: Heb je een ander woord voor schoonmoeder eigenlijk, Rini, of niet?
15: Ik heb het altijd over schoonmonster, maar ja.
14: Trauma, zou dat ook kunnen, of niet?
15: Trauma, ja, zeker.

0: showbizpagina. Want vanaf 1 augustus begint het fonkelnieuwe seizoen van de Roelvinkjes.
1: Ja, ja, ja.
0: De Roelvinkjes in de nieuwe reeks worden vader Dries en natuurlijk ook zoon Dave en Donnie weer in hun turbulente leven gevolgd. Maken wij even contact met het kopstuk van de familie. Dries, goedemiddag.
2: Hey, dag jongens, goedemiddag.
0: Hey, je staat te tanken, zie ik.
2: Ja, ik moest tanken inderdaad, zeg. Ja, dat moet je af en toe doen. Ik rijd nog niet elektrisch.
3: Ik zit nou wel te kijken, toch maar elektrisch misschien. Ja,
1: maar
3: ja.
1: Mag je wel een laadkabeltje uit het raam op de pc gooien naar beneden, of niet?
3: Ja, zeg maar een paar plekjes hier. Dave heeft er ook al problemen mee. Die heeft al 2 keer leeg gestaan.
0: Ja, ja, ja.
3: Omdat
0: ja.
3: Je dan toch tot het laatste door wil rijden, weet je wel. En dan ben je de pisang, hè.
0: Ja, en een fiets voor Dave is ook geen oplossing, hè.
3: Nee, het is al 3 keer gestolen.
0: Zeg maar, ik was laatst op de pc. Lekker straatje. Dat is prima plekje waar je woont, Dries.
3: Ja, wij wonen hier nu een jaar of 16. En ja, we zijn natuurlijk helemaal ingeburgerd. En kijk, het is overdag natuurlijk druk. Met al die winkels.
0: Ja.
3: S'avonds heel rustig.
0: Ja, ik had even een uurtje gewinkeld. En even de auto geparkeerd. Ik moest wel meteen een tweede hypotheek afsluiten. Viel mij op.
3: Ja, dat is wel waar. Ja, daar hoor ik veel mensen over. Je zit hier natuurlijk allemaal die dure merkwinkels.
0: Ja.
3: En ik koop er zelf ook bijna nooit wat hoor. Alleen bij OG.
0: Maar
3: daar werkt mijn vrouw.
0: Daar werkt jouw vrouw. En daarover gesproken, over de familie. We gaan jullie weer volgen. De camera's staan bijna weer aan. Het nieuwe seizoen zien wij vanaf 1 augustus. Wat is een beetje de bedoeling, Dries? Wat gaan we allemaal zien?
3: Ja, wat gaan we zien? Nou, bij mij gaan we bijvoorbeeld zien dat ik een show heb gedaan in het Amstel Hotel.
0: Ja, mooi.
3: Dan zie je een beetje die voorbereidingen. Je ziet natuurlijk mijn concert in het concertgebouw. Ook de voorbereidingen en ook deeltjes van de show. We zien dat Donnie in Hoofddorp wilde gaan wonen. En toen de woning helemaal

0: Ik heb totaal niet iets van, zullen we er maar eens mee stoppen? Ja, ik voel ook dat het voor alles goed is natuurlijk ook. Voor mijn zangcarrière, voor Dave en Don. Voor die zijn dan influencers. Dus het helpt toch allemaal een beetje mee. Ik denk als je nooit meer op tv zou zijn, dat dat niet goed is voor een artiest.
1: Nee. Maar het is ook leuk om te zien dat jullie goed met elkaar omgaan. En jullie, ja, laten we eerlijk zijn, jullie zijn gewoon een hele sympathieke familie met z'n allen bij elkaar.
0: Kijk, dat hoor ik nou graag, jongen.
1: Ja, toch. Nog even wat anders, Dries. Ik heb toevallig tegenover mij zitten de voice-over van de eerste paar seizoenen. Doe eens wat, Rini, voor Dries.
2: Oh, of die het nog weet.
0: Ja, natuurlijk weet ik het nog met Rini. Die heb ik ook ontmoet in een cafeetje toen. Zeker. Hebben we de eerste serie gekeken.
2: Ja,
1: klopt. Doe even een Dries-aankondiging, Rini.
2: De ballen gehakt van Dries, die lopen lekker. Dries staat in de keuken en laat zien hoe ze worden klaargemaakt.
1: Ja, dat is hem, hè? Ja, dat is
2: hem. Even voor all time sake. Hey,
1: maar die ballen, dat is ook goed verdiend.
2: Ja.
1: Oh, dat is goed begrepen, ja. Meneer. Lekker, man.
0: De ballen lopen goed, jongens. Er zijn 13 miljoen ballen verkocht. Dus wat dat betreft heb ik niet te klagen.
1: Hey, ik begrijp wel dat je voorlopig nog even in de pc blijft zitten.
2: Ja, natuurlijk. Ergens anders is er ook geen bal aan.
1: Nee. Zullen wij afspreken, Dries, dat je binnenkort na de vakantie hier een keer bij ons te gast bent en dan een paar liedjes zingt?
0: Ook kan dat, ja, bij jullie.
1: Ja, heel graag. Natuurlijk, leuk.
0: Jullie hebben daar de juiste apparatuur voor.
3: Ja, maar we missen alleen de juiste man.
1: Ja, en dan ben jij.
0: Ik heb het laatst gedaan bij 538, maar toen mocht ik mijn hele band meenemen. Ja, dat kan zeker bij jullie niet.
1: Jawel, want we zitten in exact dezelfde studio.
0: Oh, nou ja, dat moet het lukken, ja. Nou, goed jongens, dat doen we.
1: En ergens in september gaan we dat plannen. En dan doen we het nu nog even met Maria Magdalena.
0: Gezellig.
1: Dankjewel, Dries, het beste.
0: Doei jongens.

0: Dat is Jeffrey Kuipers in de middagshow bij Radio Noordzee. En veel te lange nacht. Is toch die gozer die verhuisd is naar Spanje?
1: Was hij eigenlijk kapper?
0: Nou, nee, dat is hij nog steeds. Hij was zanger, maar hij is nu kapper. Of hij is allebei, dat kan natuurlijk ook.
1: Hij dacht, ik kapper mee.
0: Ik kapper mee. Ja. He, hartstikke leuk. Kobus, moest jij niet heel voorzichtig al richting...
2: Schiphol.
3: Ik moet mijn koffer nog inpakken.
0: Oké.
3: Okay. Morgenmiddag ga ik vliegen als het goed is.
1: Twee zwembroekjes meer heb je niet nodig.
3: Twee zwembroekjes en een creditcard.
2: En flipflops.
0: En een bril met plus 8 glazen. Dat je in ieder geval weet met wie je te maken krijgt. Ja. Als je daar bent natuurlijk. Dat is niet geheel onbelangrijk.
2: Nee.
0: En goede reis, Koos.
4: Ja, dank je.
0: We zullen je missen.
4: Ja.
0: Het is alweer over.
4: Ja, dat dacht ik al.
0: Dit is

0: Noordzee.
1: Ja. Echt serieus?
2: Hey,
0: weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Even bollen, iedereen.

0: Plus, korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: www.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De politie heeft de omstreden porno-website Motherless uit de lucht gehaald. De servers stonden bij internetbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Ze zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zal onder meer kinderporno staan en andere filmpjes van seksueel misbruik. Niemand is opgepakt. Europol heeft 7 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's of gehuurde auto's die ze nooit terugbrachten. 6 verdachten werden opgepakt in het buitenland en 1 in het Brabantse Etten-Leur. Een man die in Groningen verschillende slagerijen heeft bedreigd is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, vindt de rechter. Uit boosheid over dierenleed mailde hij de slagerijen en zei dat hij lang zou komen om iedereen te vermoorden. En in de tijdrit van de Tour de France is de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman te laat op het startpodium verschenen. Terwijl de klok al tikte, zat hij nog op zijn gemakje in de partytent achter de start. Hij moest zich haasten en verloor zeker 10 seconden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen op meer plaatsen bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 31 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen. Daar is een verbindingsweg afgesloten. Je vertraging is 20 minuten. De A16 Rotterdam Breda voor de Drichttunnel 21 minuten. En de laatste die vind je op de A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht. Daar staat een auto met pech en je vertraging is een half uur.
0: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met

0: Rutger van Barneveld, jij bent ook al helemaal van de Nederlandstalige hits, Rien.
1: Ja, begint wel, maar ik heb hier toch wel wat vragen over eigenlijk. Want hij heeft het de hele tijd over een Spaanse gitaar.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Maar ik hoor toch echt een bouzouki volgens mij.
2: Een bouzouki?
0: Oh,
1: ja.
0: Oh.
1: Want een Spaanse gitaar, dat is meer...
0: Oh, dit. Oh, ja.
2: Oh, zo'n mooie flamenco-gitaar.
0: Oh,
2: ja.
0: Dus we moeten eigenlijk even een...
1: En een bouzouki, dat is meer... Dit is...
0: Ja, oh, kijk.
1: En dat vind ik dan, denk ik, ja, het is meer een bouzouki.
0: Het is meer een bouzouki.
2: Nou ja, we spreken Rutger morgen natuurlijk op het Hertogplein.
1: Nou, dat zou ik dan eens vragen.
2: We gaan dus even vragen aan hem.
1: Ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben die daar een beetje van wakker ligt.
0: We zullen zo even het klachtenformulier ondertekenen.
3: Nou, dat hoeft nou niet. Wat een middag. Met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, Rutgertje. Ja, morgen op het Hertogplein bij de Vierdaagse in Nijmegen. Omgedoopt tot het Radio Noordzeeplein. Morgen de hele dag feest. Roze woensdag. Nou, je kunt je hart ophalen. Wordt hartstikke mooi in de stad.
2: Moeten wij misschien
0: de gemeente... roze koek.
2: Ja. Ja, maar moeten wij misschien de gemeente Nijmegen nog even vragen of ze een paar heipalen extra onder dat Hertogplein willen slaan tegen de verzakking van de stad?
0: Hé, hey, we hebben vorige week even gebeld natuurlijk met Edward Niesing. Hij was jarig en toen hebben wij aan het einde van het gesprek gezegd, joh Ed, het zou toch leuk zijn als je een keer langskomt en kijk,
4: daar is
0: er zit aan de tafel Edward Niesing! Ja! Edward, hoe is het?
4: Nou, helemaal leuk. Wat leuk om hier te zijn.
0: Nou, dat is, wij vinden het geweldig dat we jou mogen ontvangen. Laat ik het zo zeggen. In de jaren 80, het zal 687 geweest zijn, zat ik als hummeltje bij jou te kijken, bij de KRO. En nu is het andersom.
4: Ja,
0: dat is een grappige
4: bij jou. Ja.
0: Ja, zo gaat dat.
4: En ik heb geschiedenis met Noordzee natuurlijk, hè? Noordzee Nationaal.
0: Ja, je hebt daar lange tijd gewerkt natuurlijk.
4: Ja, niet zo lang. Anderhalf jaar.
0: Ja, maar je had het voor te zeggen. Dat was een hartstikke goede zender toen al in die tijd. Prima beluisterd.
4: Ja.
0: De tijden zijn wel wat veranderd natuurlijk nu. Dus dat is nu helemaal wat het is. Maar fijn, het voelt een beetje als thuiskomen, Edward.
4: Jazeker, en wat een ontzettend mooie studio hebben jullie.
0: Leuk, man. Nou, blijf lekker zitten. We hebben drankjes, we hebben
4: even kijken hoe het moet.
0: laten we niet overdrijven. Wij zeggen altijd, het is niet heel goed, maar wel gezellig.
4: Over die gitaar gesproken, die Spaanse gitaar, die is zoek. Bozoek.
1: Oh, die zoek. Dan is dat het geweest.
0: Ja. Rinne, jij had het eerder vanmiddag al even over inderdaad die gouden koets. Ja, die koning van ons, Willem-Alexander.
1: Ja.
0: Hij stelt natuurlijk van 22 juli tot en met 9 augustus... dat hele paleis Noordereinde stelt hij open.
2: Dat is een werkpaleis, ja.
0: De stallen, de koninklijke stallen.
1: Ja, daar ging het over. Maar het ging over de glazen koets, maar die staat er ook.
0: Ja, de glazen.
1: En de gouden ook,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja. Maar de glazen koets is wel het pronkstuk van de hele collectie.
1: Ja, die wordt nu ook gebruikt. In plaats van de gouden koets, omdat natuurlijk die panelen aan de zijkant
2: dat mag niet meer,
1: een beetje raar waren of zo.
0: Ja.
1: Maar er was wat mee.
2: Ja, er stonden daar geen afbeeldingen van slavernij op afgebeeld.
1: Nee, reclames.
0: Ja, dat is Edward, hè? Edward is eigenlijk nogal altijd onze nieuwsanker ook een beetje. Hè?
4: Ja, de afbeeldingen deden denken aan het slavernijverleden.
0: Ja. Ja.
4: Dus daarom moest het weg.
0: Ja, en we gaan niet nog een keer sorry zeggen natuurlijk. Dat is wat het is. Denk dat, maar 200...
4: Zeven keer is genoeg.
0: Ja, dat is genoeg. Ja. 200 jaar, zei je dat, Rini? Bestaat die...
1: koets bestaat, de glazen koets bestaat 200 jaar. Ja.
0: Met Prinsjesdag vooral, hè, zien we hem. Hè?
1: Ja, dan zien we hem zeker.
0: Ja. Prachtig voertuig, maar na 2 eeuwen rammelen over die Haagse kasseien... Dus die vering zal niet zo best meer zijn.
2: Nee.
0: Die koning die zal na Prinsjesdag wel gewoon standaard een buisje morfine krijgen, denk ik.
1: Maar dan hebben ze wel weer een jaar om weer een beetje de schokbrekers door te smeren. En weet je,
2: luchtvering.
0: Luchtvering.
1: Luchtvering.
0: Een koets met luchtvering, jongens.

0: Het is de zomertrack van dit seizoen misschien wel. Loco van Jeffrey Hayes in de middagshow bij Radio Noordzee. Er is wat aan de hand in het mooie plekje Leermens in Groningen.
1: Leermens?
0: Ja, Leermens.
1: Oh, wat kan daar nou gebeurd zijn?
0: Heb je ooit gehoord, Rini, van het pittoreske Leermens?
2: Nee, maar ja, dat nu wel natuurlijk.
0: Ja, dat is wereldnieuws de afgelopen dagen. Daar vallen allerlei golfballen uit de lucht. En de inwoners van het mooie Leermens hebben echt werkelijk waar geen idee waar ze vandaan komen. Dat is toch wat, hè?
2: Ja, bel anders een Leermens op. Dan gaan we vragen we het even.
0: Gaan we het even vragen. Zo, gaan we even gewoon een willekeurige Leermensenaar zo even.

0: Radio Noordzee.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
12: Zijn we al!
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany... met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden... vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration... en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10...

0: bijna 5:30. Het is, we hebben even buiten gevoeld. Ja, het is niet heel koud of zo, maar het is een beetje raar weer. Er komt ook ander weer aan met een beetje regen en dat soort dingen.
1: Nou, maar behalve in Nijmegen, toch? Daar schijnt morgen de zon.
0: Daar schijnt de hele dag een mooi roze zonnetje, want het is roze woensdag. Bewolking in het land, vanaf de Noordzee dus, kans op een paar buitjes. Morgen begint de dag bewolkt met her en der wel wat regen. Later op de dag is het gewoon weer droog. Met af en toe een zonnetje erbij en tussen 18 en 22 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: 35 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Je vertraging 22 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht-Noord voor de Hocht. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 1/2 uur. En de laatste is de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel. Daar is je vertraging 23 minuten.
0: Hij klinkt zo soepel dat zelfs Siri er spontaan onzeker van wordt.
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Met onze eigen Rini.
3: Een van de drie mannen die verdacht wordt van ontvoering en afpersing van een man in Amsterdam, 5 april, mag de behandeling van zijn strafzaak buiten de cel afwachten. De rechtbank Amsterdam besloot hier dinsdag toe tijdens een eerste inleidende zitting en vond het uitlegbaar om M vrij te laten, onder meer omdat hij een andere rol had. Hij kreeg wel voorwaarden mee, zo mag M geen contact opnemen met het slachtoffer en de medeverdachte. Van de 50 kilometer lopers in de Vierdaagse zou je verwachten dat ze goed getraind en voorbereid aan de start verschijnen. Maar 12 kilometer na de start op wandeldag 1 hebben de blarenprikkers van het Rode Kruis al de handen vol aan pijnlijke voeten. De patiënten in de eerste verzorgingspost houden de moed erin en roepen dat het op karakter zou moeten lukken. Een opmerkelijk moment in de Ronde van Frankrijk. In de tijdrit van de Tour is de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman namelijk te laat op het startpodium verschenen, zo meldt de NOS. Terwijl de klok al tikte, zat hij nog op zijn gemakje in de partytent achter de start. Hij moest zich haasten en verloor zeker 10 seconden. Oh. Tijmen! Tijmen!
0: Hallo Tijmen!
3: Hallo Tijmen!
0: Het is toch wat?
1: Maar het is ook niet zo dat de Ronde van Frankrijk dat een of ander lullige wielkoers is die je gewoon even met twee vingers...
3: Dat is wel een prestigieuze rit. Ja. Oh ja, ik moet de tijdrit...
1: Alsof Messi een kwartier later de duck-out uitkomt bij de finale van het WK voetbal.
3: Wat is er met Tijmen gebeurd?
0: Waarom ben ik hier ook alweer?
3: Ja,
0: is toch raar? Edward, mis jij dat nieuws lezen nog wel eens? Je hebt dat natuurlijk jarenlang gedaan bij je.
4: Ik doe het
0: steeds. Jawel, oké.
4: Ik doe het nog steeds, maandag meestal. Voor A World, A New Company.
0: Oh, oké. Okay,
4: dus verzamelen nieuws en dan maak ik er blokjes van 1 minuut 50, ja. 2 ongeveer.
0: Ja.
4: En dan verstuur ik het via internet. Dat kan ik.
0: Zo.
4: Ik heb er 2,5 jaar over gedaan om dat te kunnen. Maar
0: ja, dat lukt. Het bloed krijgt toch waar het niet gaan kan. Leuk is
4: dat. Ja, het is ook leuk om te doen.
0: En dat houdt je jong, hè? We gaan lekker bezig zijn. Niet achter de graniums gaan zitten. Rini, hoe is het eigenlijk met de Merwedebrug? Want er was natuurlijk gisteren al geruime tijd, zeg maar, de talk of the day.
3: Ja, nou ja, ze zijn dus nu toch van plan om camera's daar snel op te gaan hangen.
0: Ja.
3: Omdat er dus toch vrachtwagens zijn die er overheen gaan. En ik begrijp dat niet helemaal, want dan denk ik, de brug is te zwak.
0: Ja.
3: Dus je riskeert eigenlijk een boete, maar je riskeert ook gewoon dat de brug instort.
0: Ja, ja.
1: Dan heb je niet alleen jezelf ermee te pakken, maar dan heb je ook Miep in de Citroën die eroverheen
3: rijdt. Ze liggen ineens in het Hollands Diep, of wat is dat daar?
0: De medepassagiers natuurlijk, dat is levensgevaarlijk.
3: Best wel zenuwen als ik daar rijd en er komt ineens een vrachtwagen. Dan denk ik, hey.
0: Maar het is natuurlijk, het is een advies om er niet overheen te rijden. Dus
3: het is een verbod.
0: Inmiddels officieel verbod. Was
3: volgens mij wel.
0: Ik dacht in eerste instantie dat het vooral een advies was dat, zie maar, dat dacht ik. Maar
1: dat moet je in Nederland niet doen. Nee, dat gebeurt er gewoon helemaal niks.
0: Dat is beter.
4: Boete 500 euro, hè?
3: Ja, 500 euro.
1: Nou, als je dat afweegt tegenover het verlies wat de transportbedrijven die aan de Merwede zitten, die 5.000 tot 10.000 euro per week verlies leiden, dan snap ik wel dat vrachtwagenchauffeurs zeggen, ik neem het drie. Het mag niet.
0: Nee.
1: Maar ik snap het wel, want 500 euro op 5.000 tot 10.000 euro is natuurlijk een peubelschilletje.
3: Ja, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze het op een economisch delict gaan gooien. Omdat als jij natuurlijk wel over de brug gaat en jouw concurrent niet.
1: Nee, dat is waar.
3: Dan is dat natuurlijk een economisch delict. Dat is weer heel anders.
0: Het was genoeg voor jou om er even een leuk liedje over te maken, hè?
3: Ja, vanochtend hadden we eigenlijk even het idee. Ik denk, dat leent zich hier wel voor.
0: Nou, laten we eens eventjes even horen.
1: Hoor eens even.
0: Ja, kijk eens, dat is de vrachtwagen. Zo mooi uitstekend natuurlijk.
1: Oh, dat is wel. Oh, nou. Oh, dat is wel.

0: Ja, mooi vogeltje altijd. Justin de Wild.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: En oh, cheerio. Stel, je zit lekker in je tuintje met een klein glaasje koffie in de hand.
3: Klinkt goed, klinkt goed.
0: Latte macchiato.
3: Och,
0: we hebben nog meer.
3: Een flat white.
0: Een flat white, is ook lekker. Zonnebrilletje op en in één keer plop. Komt er een golfbal uit de lucht vallen.
4: In je kopje.
0: Dat kan. Of op je hoofd, of waar dan ook. Op het mooie, net gemaaide gazon. Kan natuurlijk als je naast een golfbaan woont. Maar als de dichtstbijzijnde golfbaan 15 kilometer verderop ligt, dan is het op zich best wel gek, toch?
3: Moet je of Tiger Woods dat in te slaan.
4: Ja, dat kan ook.
0: Dat is raar. Is raar. Het is het mysterie van leermensen in Groningen, waar dus de golfballen uit de lucht vallen. Monika Koning is een van de bewoners van het pittoreske Leermens, die dus regelmatig golfballen in haar achtertuin vindt. Monika, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Woon jij op nummer 7 toevallig, of niet?
5: Nee.
0: Dat zou wel grappig geweest zijn, hè? Want dat is dat liedje van Monika natuurlijk.
3: Of van Circus Custers.
5: Ja, dat klopt.
0: Ja. Denk nog wel eens aan Monika. Ze woonde in de straat op nummer 7.
3: Nummer 7.
0: Maar dit is dus eigenlijk een andere Monika.
5: Ja, ik ben er wel een andere Monika, ja.
0: Ja, oké, dat is goed om het te verbeteren. Terug naar de realiteit, Monika. Ja, kun jij nog een beetje rustig in de achtertuin zitten? Of zit je inmiddels onder kogelvrij glas?
5: Nou, we kunnen gelukkig nog wel normaal in de achtertuin zitten, hoor.
0: Ja, het is toch wel bijzonder wat daar gebeurt. En wanneer vonden jullie eigenlijk de eerste golfbal?
5: Ja, in het voorjaar toen wij ons huis gekocht hadden.
0: Je denkt, wat hebben we nou aan onze fiets hangen?
5: Ja, nou ja, de vorige bewoners die hadden wel gezegd van ja, er liggen nog wat golfballen in huis, die horen bij het huis.
3: Die krijg je er gratis bij.
5: En dan dacht ik van ja, ben echt van jullie zijn gek.
0: Moeten we dan denken aan dagelijks of eens per maand dat je zo'n setje vindt? Hoe zit dat?
5: Ja, het is heel wisselend. De ene week vinden we een stuk of 5, 6 golfballen en zo weken we niks.
0: Maar heb je een idee waar ze vandaan komen?
5: Nou ja, er zit wel een golfbaan in Steendam. Ja, dat is bij ons 15 kilometer vandaan.
3: Ja, maar de eerste golfer die een bal 15... Ja, dan moet je mee gaan doen aan de pro-tournament. Dan ben je een grote golfer.
5: Ja, en dan ben je heel goed. Niemand weet waar ze vandaan komen. Ze blijken ook in wel eens in omliggende dorpen te liggen. Dus
3: kunnen het vogels zijn? Groter.
0: Vogels, ja, vogels.
5: Ja, we denken van wel. Kraaien of eksters of zo.
0: Oh, die
5: ze meenemen.
0: Ja, en die laten ze dan los ergens bij jullie hierboven de woonplaats.
3: Bombs
0: ja.
4: Zou het niet kunnen zijn dat in het ruimtestation IS dat ze daar een klein golf...
3: dat kan ook.
0: Een driving range hebben aangelegd.
4: Zoiets, ja.
5: En dat moet weer bij ons in de tuin.
3: Ja.
0: Dat moet bij jullie in de tuin. Wat doe je ermee eigenlijk als je ze allemaal hebt opgeruimd?
5: Ja, wij bewaren ze. Wij leggen ze netjes op een rijtje in de schuur.
0: Ja, ja.
3: Je kunt ze ook verkopen, het zijn dure dingen, die golfballen.
5: Ja, nee, dat is niet leuk meer.
0: Mocht er ooit groot nieuws zijn omtrent de golfballen en je weet waar ze vandaan komen, dan zijn wij graag de eerste die daar... van weten, want wij zijn niet voor niks journalisten.
5: Ja, nee, komt helemaal goed.
3: 8 jaar voor gestudeerd,
5: Monika.
3: Wij zijn
5: ook heel benieuwd.
0: Ja, toch? Monika, het allerbeste.
5: Ja, dankjewel.
0: En heb een lekkere avond verder.
5: Ja, kom goed, jullie ook.
1: Je hoort het in Wat een

0: klein stukje kippenvel. Dat is altijd goed. Nick en Simon en het masker op Radio Noordzee. Inmiddels op tafel gezet die gewilde koffiebeker. Dat is de mok van Mok Koning.
1: Maar moet je eens horen, hè?
0: Ja, dat is horen.
1: Oh, hij klinkt ook gewoon luxe.
0: Dit klinkt...

0: Klinkt als een hele dure koffiebeker.
1: Is het ook?
0: Die moet je gewoon ergens in een keukenkastje hebben staan thuis. Dat is geweldig. Heb jij al een mok koning koffiebeker?
2: Maar ik ga er ook niet over mokken.
0: Maar Edward krijgt er eentje.
2: Oh ja?
0: Ja, want ja. Hebben we er een gegeven.
3: Ik heb ook een klompje van jullie gekregen.
1: Yes. Ook al?
0: Vind je mooi?
3: Alleen Wilma was er niet bij. Zeiltje ook niet.
0: Ja, nee. Dat is een mooi klompje, hè?
3: Ja.
0: Dat is een mooi klompje.
1: Collectors item.
0: Nou, dat klompje dat leggen we ook klaar. En dat is zometeen allemaal te graaien als je meespeelt in de René der Popquiz over pak een beet een half uurtje. België staat centraal, want 21 juli vandaag de nationale feestdag in België. Hoe zat het ook alweer? 1831. Jacobus zal er wel bij geweest zijn.
1: De Leopold I, dat was de eerste koning van de Belgen, die legde de grondwettelijke eed af, die dan weer geschreven is inderdaad door Kobus.
0: Door Kobus, die was daar gewoon bij. Dus zometeen uiteraard een vraag uit de grootste België-hit. Is van het goede doel en met het juiste antwoord dus...

0: deals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Wie feest in Bobbejaanland deze zomer? Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: staat vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Bordeaux is brand uitgebroken bij het vliegveld en bij het blussen zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. De brand zou begonnen zijn in de natuur en overgeslagen zijn op gebouwen. Het vliegverkeer had ook last van de brand, meerdere vluchten liepen vertraging op. Een chaotische finish bij het Scootjesielen in Friesland. 2 boten botsten op elkaar, een bemanningslid raakte gewond aan zijn voet. En er voeren ook 2 scootjes tegen een steiger vol met toeschouwers en die moesten allemaal wegrennen. Na de finish werd de winnaar aangevaren door een andere boot, net terwijl die een interview gaf aan Omroep Friesland. Zeker 12 wandelaars zijn gedisqualificeerd op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 2 militairen liepen met een te lichte rugzak, die moet 10 kilo zijn. En anderen sjoemelden met hun afstand. 1 iemand is in beroep gegaan tegen zijn disqualificatie. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Tijdrijden is zijn specialiteit. En hij was bijna een halve minuut sneller dan klassementsleider Pogacar. Nederlanders hadden allerlei tegenslag. Tijmen Arendsman was te laat bij de start en verloor 10 seconden. En Huub Arts werd gehinderd door 2 ploegauto's. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Morgen vrijwel overal bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 20 vertragingen zijn er nog over. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht in Bos voor de Martinus Nijhoofdbrug. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 40 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum voor Arkel. Daar staat een auto met pech. Je vertraging 1,5 uur. En de laatste is de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Gouwen. Daar is je vertraging 27 minuten.
0: 200% puur Hollands. Radio Noordzee.

0: meespelen in de quiz uiteraard. En het antwoord is echt heel makkelijk. Het is echt zo makkelijk.
1: Ja, ik dacht, weet je, gisteren was hij best moeilijk. Was natuurlijk ook in een andere taal die niet iedereen spreekt, het Fries. Ja. Ik denk, laat ik hem vandaag op deze mooie dinsdag
0: iets makkelijker maken. Ja, alleen, de vraag is moeilijk, maar het antwoord is dan daarentegen weer makkelijk. Dat is het. Ja. En Rini, jij kijkt altijd even op de kalender naar de belangrijke zaken.
2: Jarig, weer vandaag.
0: Ja.
2: Televisiepresentatrice Maureen Dutoit.
0: Oh, ja.
2: Of is het Maureen?
0: Maureen.
2: Zij is 52 geworden vandaag. Politicus Boris Dietrich, alweer 71. En oud-trainer Co Adriaans is jarig. Die is godallemachtig, al bijna 80. Oh, maar nu nog 79.
0: Ja. Hoe zou het met die Co Adriaans zijn? Maar dit is een geweldige voetbalanalist.
2: Fantastisch.
0: Hij had een goede kijk op heel veel zaken. Ja. Wij missen hem wel in bijvoorbeeld zo'n NOS-programma.
2: Ja, zeker. Ja, jammer. Wij gaan er niet over.
0: Dat is een beetje het punt. We kunnen die man niet het mes op de keel zetten en zeggen, ga aan de tafeltje
2: zitten. Gingen wij er maar over, zag het er allemaal heel anders uit.
1: Zo is het.
2: Ja. En vandaag in 2018, de Amsterdamse Noord-Zuidlijn wordt officieel geopend door de nieuwe burgemeester Femke Halsema. En daar waren ze volgens mij zo'n 7 burgemeesters geleden al mee begonnen. Maar jij bent Amsterdammer, René, dus jij zal het wel weten.
0: Ja, dat was een andere tijd, hè?
2: Andere tijd.
0: Hij is gelukkig ook niet zo duur uitgevallen.
1: Maar het is wel, ik kom niet vaak in Amsterdam, maar ik ben er laatst geweest. En dan ga je met zo'n metrostationnetje naar beneden, heel diep. Ja. Maar het is wel mooi hoe ze dat hebben gedaan, ook met al die archeologische vondsten die ze tijdens de opgraving hebben gevonden.
2: Zeker. Er waren sommige archeologische vondsten waren nog zo in goede staat dat de Romeinen terug begonnen te schieten bij het graf.
1: En met Femke Halsema toen de boel verteerd.
2: Ja, dat is wel zo geweest, ja. Dat denk ik al.
0: Ja, dat was de tijd dat je als loodgieter nog gewoon op een gracht kon gaan staan en je busje kon uitladen.
2: Ja.
0: Tegenwoordig moet je bij Diemen zeg maar je busje uitladen, inladen in een bakfiets.
1: Lekker met het bakfietsje.
0: Dan pas mag je de stad in. Dat waren andere tijden, maar inderdaad, deze mooie
2: elektrisch, hè? Alles moet elektrisch. Zoals de gitaren.
1: We hebben gelukkig wel een goed functionerend stroomnet die het allemaal prima aan kan.
2: Ja, dat weer wel.
0: Nog even wat anders, jongens. Een exclusieve uitgave van het Disney kaartspel Lorcana zorgt voor grote chaos.
1: Oh, wat dan?
0: Bij allerlei Disney-vestigingen. In Londen moest de grote winkel noodgedwongen de deuren sluiten door drukte. En in de pretparken in Parijs en Californië rennen hordes mensen op die winkels af om maar al die kaartjes te kunnen bemachtigen. Het is echt absurd. Ook op Marktplaats, wat voor idiote bedragen ze daarvoor vragen nu.
1: Maar die worden in beperkte oplagen uitgebracht.
0: Ja, dat denk ik. Het spel wordt wereldwijd gezien zeg maar als de grote uitdager van de immens populaire Pokémon-kaarten.
1: Oh!
0: Maar dan met bekende Disney-figuren zoals Assepoester en zo. En Sneeuwwitje.
2: Sneeuwwitje. Mowgli.
0: Je weet dus gewoon dat de wereld gek is geworden als volwassen mannen bereid zijn te sterven voor een glimmend plaatje van

0: Noordzee.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
2: Ja, inderdaad, een feestelijke dag vandaag in België.
3: Amai zeg, het is een zeer plezante dag bij ons, hè, in Zuiden.
2: Oké, ga maar even door.
3: Nou ja, dat is vandaag de 21ste juli vandaag. Het is een nationale feestdag in België. Het is 21 juli 1831 dat Leopold I, de eerste koning der Belgen, de grondwettelijke eed aflegde.
2: Ja, ja. Ik vind het zo goed,
4: jongen. Ik weet dat nog heel goed, hè. Ze zeggen ook ik.
3: Oh, jij waart erop, Robbie.
4: Ja, maar Belgen zeggen niet ik. Ik
3: was daarbij.
4: Ik was daarbij.
2: Ik kan dat toch gewoon uren naar luisteren naar dit. Ik vind het zo mooi. Ik weet niet of je wel vaak de België rijdt. Maar als je daar de radio aanzet, die Belgische radio.
3: Dat klinkt heel lief.
2: Ja, heel lief, maar je valt bijna in slaap gewoon.
3: Ja, het is wel saai.
2: Het is wel een beetje suffer of zo.
3: Wordt nooit even een leuk beetje schuin grapje gemaakt of zo.
4: Maar de slimste daarentegen.
3: Die is veel beter in België.
4: Dus dat is zo
2: raar. Onwijs leuk.
3: Maar dat komt ook door die Philip Geubels die erbij zit.
4: Nou ja, niet altijd. Want het is ook gewoon. Er hebben meerdere mensen die er zitten, maar dat is niet te vergelijken met onze slimste.
2: Nee, dat is dan hier weer heel saai.
4: Ja.
2: Over imitaties gesproken, Rien. Heb jij nog een Henk Westbroekje in huis, of niet?
4: Moet je luisteren, jochie. Dat is natuurlijk altijd aan de. Ja, maar dat is altijd mogelijk. Ik heb altijd een koffertje bij me en daar zitten wat stemmen in. En wil jij Henk Westbroek, dan krijg je Henk Westbroek. Dat maakt allemaal niet uit. Moet ik nog zingen ook? Kan ook.
2: Dat
4: maakt helemaal niet uit. Nou, ik moest naar de gevangenis, maar ik had niks gedaan. Ik weet wel wie de dader was, maar ik geef geen vrienden aan. Ja, zo gaat dat verder. En zo lummelen we de hele dag een beetje door.
2: Oh, wat is dat mooi, jongens. Ja, Henk, maar Henk staat natuurlijk in de quiz centraal.
3: Ja, zeker. Want vandaag ook in 1969 is Neil Armstrong de eerste mens die ooit een stap op de maan zet tijdens de Apollo 11-missie. En wat wil nou? In de trek België van het goede doel wordt over beide dingen gezongen. Dus okay. Daar moet even een vraag uitkomen, toch?
2: Zeker. Zeker. En één woord is weggelaten en je voelt hem aankomen. Welk woord is dat?
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz. Noordzee.
2: René
1: Popquiz.
2: Ja, dat is een pittige.
3: Waarom wil Henkie niet in Schotland wonen? Hij zei, ja, ik wil niet in Schotland wonen, want Schotland is me A, te ver weg, B, te nat, of C, te heet.
2: Eén van deze drie dus. A, B of C via radionoordzee.nl.
3: Ja, radionoordzee.nl, dan zie je daar de Tom Cruise van de Nederlandse radio. De Nederlandstalige radio, moet ik zeggen. Daaronder staat stuurbericht. Klik je even op met je dikke duim, met je wijsvinger. Maakt niet uit hoe je erop klikt, maar daar klik je op. Dan opent die op WhatsApp en dan stuur je A, ver weg, B, nat of C, heet.
2: Schotland is me te ver weg, nat of heet. A, B of C. Laat het weten in de Radio Noordzee-app voor echt een vrachtwagen vol aan prijzen.

0: Radio Noordzee. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ja? Echt serieus?
16: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
19: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders grijp je mis.
22: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
23: 1 minuut over 6:30. Vanavond komt vanaf de Noordzee wat meer bewolking het land in. Dus kans op een paar buitjes. Morgen eerst heel veel bewolking. Her en der wel wat regen. Later op de dag droog. En zelfs de zon er even bij. Tussen 18 en 22 graden gaat het worden.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
23: Het is lekker rustig op de weg aan het worden. Met nog 11 vertragingen over. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. 18 minuten. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Numansdorp. 16 minuten. En de laatste is de A67. Eindhoven turnout voor Eersel. Daar staat een vrachtwagen met pech en je vertraging daar is 22 minuten.
24: Ja, je hebt natuurlijk die zonnebril opgezet. Je bent sinds gisteren officieel een televisiester. Dus ja, wij moeten er even aan wennen, toch? Nou, je moet een beetje wennen aan zijn nieuwe...
25: Heel zenuwachtig.
24: Zijn nieuwe look, ja.
26: Vooral als je gedrag neemt.
24: Gedrag, ja.
23: Jou wil ik niet meer horen.
24: Ja, heb je hem gezien toevallig gisteravond of niet?
25: Nou, nee, want na de uitzending gaan wij altijd gelijk naar huis. Dus ik zat in de auto, maar ik ga het zo terugkijken.
1: kijken.
23: Geef het terug. Ik heb geen tv in de auto.
1: Nee, ik heb niet zo'n luxe auto.
2: Maar hij heeft het goed gedaan. Nou, hij heeft het echt heel goed gedaan.
1: Ja.
2: We hebben natuurlijk het scherm moeten evalueren even naar vieren.
1: Oh.
2: Maar dat ging uitstekend.
23: Maar ik vind het wel vervelend, want ik ga in oktober een week naar Amerika. Maar ik wil daar nog wel gewoon mijn boodschappen kunnen doen bij de...
2: Ja, jij bent erg.
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
2: Ik denk dat we de klok erop gelijk kunnen zetten. 10:30 vanavond. Hè?
1: Zeker, sharp. Inderdaad, dat is wel weer lekker. Wat hebben we in de uitzending? Nou, om te beginnen, buitenlandse kevers die overspoelen ons land en die zorgen voor flinke overlast. In het Twentse dorpje Westerhaar, Frieseveense wijk, is er echt een enorme hoeveelheid gespot. Ze klimmen daar overal, op muren, in de koffie, in je huis. Het gaat om de Colorado kevers.
23: Oh, die zijn verschrikkelijk. Ook voor in je aardappelen. Die vreten je hele aardappel.
1: Nou ja, dat is het. Die komen dus af op aardappelen. Oh. En in de buurt was dus een veld. Maar moment, ze zijn een beetje hun...
2: Nee, die is nog niet gearriveerd, Rini. We hebben mazzel. Kijk even naar het bordje met de aardappeltjes.
1: Ja, heb je wat lekkers
23: liggen?
2: Ja.
1: Nou goed, de beestjes zijn een beetje een beetje de weg kwijt. En die mensen die daar dus wonen, die stampen echt de hele dag al die kevers dood.
2: Ja, hoe zou ze kunnen strijden? Ja, je kunt natuurlijk erop gaan staan, maar is er niet een spreetje of zo? Of een belger of iets?
23: Dat is niet goed voor de gezondheid, hè?
2: Nee, dat is, maar het is voor de kever.
1: Zijn ook allemaal regels?
2: Voor de gezondheid van de kever ook niet goed om je voet erop te zetten.
4: Hoe komen ze hier helemaal uit Colorado? Dat vraag ik me dan af.
23: Import, met groente uit Amerika en vlees. Ja.
4: Terwijl wij mogen niks daarheen brengen, maar dat komt gewoon allemaal hier.
23: Gaat gewoon hier naartoe.
17: Sandra.
2: Ja.
17: Colorado.
2: Sandra, ja, dat was het Songfestival. Enige tijd geleden, ja. Wat hebben we nog meer?
1: De Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk. Hè. Ja. Dag 1 zit er alweer op. Dit jaar deden er ook opvallend veel jongeren mee. Ja. Dat is ook wel weer leuk en goed voor het imago misschien van de Vierdaagse.
2: Ja, een beetje voor jongeren, ja.
1: Er waren iets meer dan 800 uitvallers. 12 deelnemers zijn gedisqualificeerd. Een groot deel daarvan had gesjoemeld met de afstand. Ik vraag me altijd af, als je meedoet, waarom... Ga je dan sjoemelen met de afstand?
2: Ja, doe dat niet mee.
1: Nou, toch?
2: Ja, toch? Dat moet je nooit doen. Wie hou je voor de gek, weet je?
1: Precies dat. Ja. Het is natuurlijk zwaar. Maar wat kan je nou het beste eten tijdens die vierdaagse? Ja. Nou, de Radboud Universiteit die is daar onderzoek naar aan het doen. Al 20 jaar doen ze dat. En dit jaar komen de resultaten. Ja. Nou, wat kan je het beste eten, wat kan je het beste niet eten? Dus komkommer, broodje kaas of toch misschien een kopje soep. We horen het allemaal vanavond in de uitzending.
2: Oké, dat is wel goed. Nou, dat is ook inderdaad wel verstandig, want... Het zijn lange dagen, dus je moet ook goed eten.
4: Ik zou vooral kilometers vreten, maar goed, dat is mijn tip.
1: Ja, en we hebben ook nog een gek verhaal van een stel uit Groningen. Die staan iedere ochtend voor een raadsel. Want waarom liggen er golfballen bij hun in de tuin?
2: Ja.
1: Soms wel 2, 3 of 4, allemaal op hetzelfde stukje. En het gekke is, er is helemaal geen golfbaan in de buurt. De buren zijn ook geen golfers, dus het is een mysterie en wij gaan erachteraan.
2: Leermens in Groningen is dat.
23: Mysterie van Leermens.
2: Ja. We hebben net gebeld met een inwoonster van het dorp. Met Monika. Maar
23: ze heeft niet verklapt wat het is. Want we hebben gezegd, dan moet je vanavond naar Hart van Nederland kijken.
1: Precies.
2: Mocht je het weten, zeg het alsjeblieft niet. Want wij willen namelijk gewoon nog even om 10:30 verrast worden.
1: Ja.
2: Als we Hart van Nederland aanzetten.
1: Blijf even wakker.
2: Op 6 vanavond. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: in de middagshow, Radio Noordzee. Het is vandaag een bijzondere dag, een feestdag in België. Zouden jullie nog één keer een Belgische sketch op willen voeren? Ik vond dat zo vermakelijk.
1: Amai, het is dat jij het zo vraagt, dus dan kunnen wij dat prima voor u.
2: Ja, zeker en vast. Waar wilde jij het over hebben? Zeg maar, dat maakt mij eigenlijk niet uit, hè.
1: Nou, we kunnen in ieder geval dat gewoon eens kijken wat we vanavond in het frietkot bestellen. Een patatje stoof.
2: Nou, frietje dan, hè.
1: Frietje stoof.
2: Dat zijn in Holland.
1: Nee, dat maar zijn. Die zijn gemaakt van patatten.
2: Met heel Antwerpen, maar niet met mij, hè.
1: Nou, die zijn gemaakt van patatten.
2: Ja, goed. Nee, maar ik heb het al geroepen, hè. Dat is gewoon hoe het is, hè.
1: Het is echt alsof we hier bij Koef moeten.
0: Ik heb een Belgische vriend. Ja. Hij heet Jan, heet hij.
2: Jan.
0: En jij klinkt gewoon exact als Jan.
2: Als
0: Jan.
2: Dat gek is dat, hè. Ja,
0: dat is zo goed. België, van het goede doel, daar gaat het over vandaag in de quiz. Die we spelen met Nicky trouwens. Nicky, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Harde werker ben jij.
3: Ja, klopt, ja.
0: Wat ga je doen?
3: Ik ga naar een volgend klantje.
0: En wat voor klantje is dat?
3: Hij is een goede kameraad van mij en dat moet wel lekker gemaakt worden.
1: Oh. Met een buitenstopcontact hier, nieuwe stoppen in de meterkast, wat moet er aan gebeuren?
3: Ja, eigenlijk alles. Hij heeft er alles uitgetrokken.
2: Oh. Maar is het nou een klantje of een kameraad?
3: Ja, officieel is de kameraad.
1: Ja, de Belastingdienst luistert niet mee hoor, Nicky.
3: Nee. Oh, nee, toch niet?
0: Ja, ik voel de spanning al, Nicky. Voordat jij zeg maar de mouwen opstroomt, ja, vinden we het leuk om met jou de quiz even te spelen. Waarin natuurlijk het goede doel België centraal staat. Ja, ik wil niet wonen in Schotland. Schotland is maar A te ver weg, B te nat, C te heet. Wat denk jij?
3: Ik denk antwoord B.
0: Jij denkt dat het daar te nat is?
3: Ja.
0: Ja, ik heb geen flauw idee. We moeten maar gewoon eventjes op de knop drukken en horen wat eruit komt. Daar gaan we. Radio Noordzee.

0: dan begin je toch lekker eraan zo'n klus, hè? Met de wetenschap dus dat je al die prijzen hebt gewonnen, hè?
1: Ja.
0: Lekker. Jij krijgt een mooi klompje, een Radio Noordzee klomp... die je aan je sleutelbos kan klikken. En ook de beker, de koffiebeker, gemaakt door Mokkoning. En we laten daar jouw naam Nicky even op zetten.
1: Oh, hartstikke leuk, hartstikke leuk.
0: Nou, een prettige avond en hopelijk ben je met een half uur weer thuis.
1: Ja, wie weet, wie weet.

0: is wel een behoorlijk stukje nieuws, hè? Die megatransfer van Summerfield, voetballer. De oranje aanvaller voor 80 miljoen naar Saoedi-Arabië.
1: 80 miljoen naar Saoedi-Arabië?
0: Ja. Hij zei al dat hij droomde van de Champions League. Blijkt dat hij gewoon de Sheikh Pions League bedoelde. Wat geld, hè?
2: Al jammer dat we dan...
0: Ja, jammer dat we kwijtraken in Europa.
2: Ja.
0: Zeg, wij zijn er morgen weer.

0: Radio Noordzee.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bon gelati roomijsjes. En ook extra goedkoop.

0: verfzaak. En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Omdat we series willen blijven bingen.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum. Maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers voegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten, er zaten ook kinderen bij. Sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café en een serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij te erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna ander verboden materiaal gevonden. En 800 wandelaars van de Vierdaagse gaan na één dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die verdacht wordt van zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. In het noorden en westen steeds meer bewolking. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Noordzee.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: Noordzee. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Youfone.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex

0: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen. 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?

0: en was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien. En boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangewakkerd door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van een pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzege van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag 0,5 minuut in bij de tijdrit. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert

0: Albert Heijn. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Noordzee.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
10: Ja, nee, ben alweer!
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
0: En van Frans Bauer tot Fleming.

0: Radio Noordzee.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De prijsfavoriet.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt de Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel bijen verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was vijfde in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze Tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

0: Schuusje, tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.

0: Plus, korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex en Benny Solo. De Radio Noordzee.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Noordzee.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette, per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door.

0: fit.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
6: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
0: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
14: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter, voor maar 3,49, ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
13: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
15: Ja?
16: Echt serieus?
15: Oh.
13: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
18: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
21: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbaas is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Nijmegen denkt dat een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten niets met die feesten te maken had. Een man werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Eerder op de dag was er een steekpartij op de Vierdaagse feesten en maandag werd er meerdere keren gevochten. Een bedrijfsgebouw in Herugowaard in Noord-Holland moet een half jaar dicht. Begin vorige maand werd er iemand neergestoken en er werd geschoten. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het 2e dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En Mark van Bommel moet op Franse les, want volgens de Telegraaf wordt hij de nieuwe bondscoach van België. Hij moet de Rode Duivels naar het EK loodsen over 2 jaar. Van Bommel is geen onbekende in België. Hij was eerder trainer van Antwerp. Na het tegenvallende WK voor de Belgen moest bondscoach Rudy Garcia vertrekken. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: www.radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os.